0: TV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit

0: pakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: HTTP.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: meer. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529-43-1207.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Malmere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Het weekend van RTV 4.
4: Met Gert-Jan Hoekman.

hele erg zoete plaat, hè? Ja, echt wel. Sugar Me van Lindsay de Paul. Heerlijk, man. Ja. Hele goede morgen. Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Roeman. Tot 9 uur voor jou hier op de radio bij RTV 4. Het station voor Noordoost-Overijssel, zeg maar, hè? Ja, heerlijk. Hey, vandaag weer leuke muziek om de dag weer lekker te beginnen op dit radiostation. Met live radio en zo'n dergelijke. Blijf er lekker bij, want we draaien weer muziek ook op verzoek. Je weet, ik draai dan de plaat wel, maar ik ga niet vertellen wie het allemaal heeft aangevraagd.

0: heerlijke opgewekte muziek, hè? Het lijkt wel een beetje Bob Dylan en rockmuziek van de Beatles met elkaar gecombineerd. En dat klinkt als The Birds, hè? Met Mr. Timberwolves Man uit 1965. We hadden daarvoor trouwens ook een hele mooie van, even kijken, Justin Ewart. Met de Forever Autumn. Heel mooi, uit 1978, ja. Hey mensen, een hele goede morgen. Als je later wel verstemt. Dit is Goedemorgen met Ondergetekende. Tot een uurtje of negen voor jou hier op de radio. Je weet het, als je de frequenties van ons wilt bekijken, waar we overal op zijn te ontvangen, zeg maar, ga je gewoon even naar de website toe. Hè? Daar staat alle informatie erover. Ik zou zeggen, gewoon even doen. Goed, ik hoop dat je vandaag ook weer wat leuks gaat doen vandaag. Misschien heb je weer leuke plannen. Ergens weer naartoe te gaan. Of dat je zegt van, nou, we gaan wel leuk vandaag wat leuke dingen ondernemen. Of vandaag weer eens lekker even voor de caravan, voor de tent, zeg maar. Lekker genieten van het weer misschien. Ja, ik zeg maar iets hoor. Lekker op vakantie in het buitenland. Ja, misschien zit je daar mee te luisteren. Nou, je bent in ieder geval van harte welkom. Even lekker luisteren tot 9 uur. Muziek waar je zegt van, nou, hier kunnen we de dag lekker rustig mee beginnen. Nou, we gaan eens even luisteren naar de Les Poppies. Die hadden in de jaren 70 een hele mooie met Isabelle Jedem. En blijf lekker bij de gezels natuurlijk. RTV 4.
1: Het weekend begint hier. Met Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.

Wat rode wijn niet allemaal kan doen, hè? Jongen, jongen. Hugh Harris was dat met drink rode wijn. Goedemorgen, lieve luisteraars. Leuk dat je erbij bent. Vandaag leuke muziek om de dag heerlijk te beginnen. Ja, echt wel. Tot een uurtje of negen. En dan hebben we weer andere leuke programma's waar je naar kunt luisteren. Hier op dit fantastische station RTV 4 op jouw zaterdag. Blijf er gewoon gezellig bij. We draaien leuke muziek voor jou. Je mag ze insturen. gertjanhoekman@gmail.com. En dan draai ik even deze voor jou. Van R.E.M. En die hele mooie 1991. Losing My Relation.

0: Ze hadden één grote internationale hit, hè? Dat was met How Bizarre van OMC uit 1996. Jazeker. En daarvoor hadden we die hele mooie van Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Uit 1972 kwam die. En we hadden natuurlijk Losing My Relation van R.E.M. We hadden ergens ook nog Hugh Harris. Maar we hadden ook nog BZN, hè, met Twilight. Die had ik trouwens nog niet afgekondigd. Ja, die hebben we ook even weggedraaid. Zo, we gaan even een beetje op de Franse tour. Julien Clerc staat hier klaar met die hele mooie Vinesse. Ken je hem nog in 1976? Nou, gewoon even lekker meeswingen hier op de radio. In deze vroege ochtend op de radio bij RTV 4. Ja hoor, lekker meegenieten in Goedemorgen met hoor.
1: Dit is Goedemorgen met Gert-Jan.

0: What can I say? Nou, wat zou ik kunnen zeggen? Hè? Het was in ieder geval Bos Cakes uit 1977. En daarvoor hadden we ook die hele mooie van Nino D'Angelo met The Inside van Eden. Uit 1984 kwam die helemaal. En Julian Clare kwam voorbij met Finise uit 1976. Wat een leuke muziek allemaal toch. En ons hartelijke dank voor de inzending wensen. Die mag ze gewoon bij even insturen naar gerrit-jan-hoekman@gmail.com. Dit is Julian Clare. En pure Paco, TMA, amor.
1: Nunca pude imaginar que por un beso

0: a country boy.
1: Hee-ho, hee-ho, het weer is weer gedaan. Dan was het dan weer ja. Op de volgende keer.
2: Het zit er weer op, mensen. We gaan er zo meteen uit met een hele mooie van Juan Bastos. Met die hele mooie Loop Die Love uit 1971. Hey mensen, ik ga jullie weer bedanken voor het luisteren. Heel veel plezier met het programma die nog gaan loskomen vandaag. En ik zou zeggen, heb je nog vakantie? Maak er nog een leuke tijd van. En graag weer tot volgende week tussen 8 en 9 hier op RTV 4 op de zaterdag. Wat wil je nog meer? Nou, hier is Loop Die Love.
3: RTV 4.

0: Zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
5: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het weekend van RTV 4.
1: Music Memories. RTV 4.
7: Music Memories, the best music from the past.

van Overijssel. Goed, iedere zaterdagmorgen dus van 9 tot 12 ben ik er met het programma Music Memories. En mijn naam is Henk Stoeten. Ik zeg gewoon hartelijk welkom. Geniet er allemaal van. Ik hoop dat jullie allemaal 3 uur lang kunnen genieten van al die gouden oude muziek die weer voorbij komt. Want er zijn weer een paar leuke verzoekjes binnengekomen, dus ook daar ga ik mee aan. En niet zoals Gerrit van Braak er altijd schrijft dat ik dan zo'n oud Nederlandstalig nummer moet gaan draaien. Hij stuurt hem zelf niet dat verzoek, maar hij schrijft er altijd wel over. Wat die man daarmee heeft, ik heb geen idee. Goed, ik heb in ieder geval wel weer iets moois. Want de mensen die mij volgen op Facebook hebben het vast wel weer voorbij zien komen. Maar ik heb zo'n leuk filmpje van de week geplaatst. Van niemand anders dan natuurlijk Ritchie Blackmore. Goeie muziek, zou ik je wel vertellen. Natuurlijk zijn er heel veel verzoekjes binnengekomen, zoals ik dat net al zei. En als u denkt van, ik ken ook iets leuks uit die periode, dat wil ik graag nog eens een keer weer horen. U weet het, hè? U kunt altijd even mailen. musicmemories@omroepnoos.nl, dat is het adres waar u kunt mailen. En als u meer doet, dan ook alsjeblieft voor de vrijdag. Want dan heb ik even de tijd om de boel bij elkaar te zoeken, zodat we dan zaterdags weer een leuk programma hebben. En als u mailt, houd dan een beetje in het kader dus van dit programma. Hè? En dan heb ik van Music Memories. Muziek van de jaren 60, 50, 60, 70 en de jaren 80. Dat is het allermooiste wat er is. Toen werd er nog echt muziek gemaakt. Goed, maar zoals ik net al zei, de mensen die mij dus volgen op Facebook, die hebben het vast voorbij zien komen. Het leuke filmpje wat ze geplaatst hebben. Een videoregistratie van niemand minder dan Ritchie Blackmore. Hij kwam voor het eerst na 33 jaar weer op het podium met al die andere voormalige leden van Deep Purple. Wat wil je nog meer? Mede oprichter natuurlijk van die Britse rockband. En ja, waar gingen ze toe spelen? Natuurlijk, die band die gaf als toegift de grote klassieke Smoke on the Water. En hij deed mee. We waren er voor, we vonden het geweldig. Nou, dit is er eentje.

0: Ja, volgens mij waren ze met vier man toen, hè? Ja, Paper Lace natuurlijk met het nummer The Night Chicago Died. Dat was een plaatje in 1974. En daarvoor draaide ik dus Smoke on the Water van Deep Purple. En dat draaide ik dus naar aanleiding van het mooie bericht. En wat ik dus ook op Facebook had laten zien. Dat Richie Blackmore weer na 33 jaar eens een keer weer op het podium stond. Met al die bandleden Deep Purple. En dan natuurlijk ook even dat nummer in mijn gewicht ging spelen, hè? Smoke on the Water. Het was geweldig mooi om dat even weer te zien. Maar 81 jaar en je doet het maar even. Je staat er maar eens even. Ja, goed zo. Mooi. Goed, dus zoals ik al zei. Er zijn verzoekjes binnengekomen en daar ga ik gelijk mee beginnen. Ik heb weer een mail ontvangen vanuit Sittard van Corina van der Leij. En vorige week was het allemaal songs met gitaarsolo's. En nu zijn het allemaal songs met piano solos. En als eerste bovenaan staat een Billy Joel. Met het nummer The Piano Man. Nou, die kennen we allemaal. En die gaan we draaien ook.
1: Plaat op verzoek.

0: En dan hoor je mensen nou weer denken van verrek, wie was dat toch ook alweer? Natuurlijk, het was de Britse glamrock band uit de jaren 70. Hallo! Het nummer heette dan de New York Groove. Het was een plaatje in 1975. En daarvoor op verzoek van Corina van der Ley, het nummer van de Billy Joel. En dat heette dan de Piano Man. En dat kennen we natuurlijk allemaal nog wel. Het was 1973, toen een knaller van een hit. Goed, er zijn nog meer verzoekjes binnengekomen. Ik heb meer mail ontvangen. Ik heb mail ontvangen van Stijn Bodewits. Hij schrijft: goedemorgen Henk, zou je vandaag een paar nummers willen draaien uit de film Saturday Night Fever? Voor het eerst gezien in een grote manschappenmes in de Sachsen Weimar kazerne in Arnhem. Oh. Tijdens de dienstplicht in 1978 en 1979. En tijdens een filmavond van de welzijnszorg. Die naam kennen de voormalige dienstplichtigen vast nog wel. Ja. Goed, drie nummers staan erop en helemaal onderaan staan een fijne uitzending allemaal, dankjewel. Met een groet natuurlijk van Stijn Bodewits. Nou, het eerste nummer wat bovenaan staat is van Yvonne Elliman. If I Can't Have You. Een plaatje uit 1977. Saturday Night Fever kennen we natuurlijk allemaal nog wel. Het was wel eens een leuke muzikale film, hè? Een muziekfilm moet ik eigenlijk zeggen. En zo'n dansvloer die vind je altijd nog weer terug. Natuurlijk tijdens het Back Home, waar ieder jaar weer terugkomt. Hier bij Zalmulder. Goed, verzoekjes daar klaar. En ik zeg geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

0: Hoppa, here we go.
1: Een hele goeie morgen.
0: Ik zeg weer een hele goeie morgen.
1: Een hele goeie morgen.
0: Ja, je hoorde net even naar de Britse duo Peter Stanley met het nummer Don't Stay Away Too Long. Het is een pleit in 1974 en het is zo'n nummer dat je niet alle dagen meer op de radio voorbij hoort komen, maar hier nog steeds niet vergeten is in dit programma Music Memories. Daarvoor draaide ik op verzoek van Stijn Bodewits een nummer van Yvonne Elliman en dat heette dan If I Can't Have You. En dat was een pleit in 1977. En dat was eigenlijk de nummers vanuit de film Saturday Night Fever, zoals hij dan ook schrijft. Ja goed, en mocht u dit signaal meekrijgen en u denkt van vrek, ik vind het allemaal hartstikke leuk wat ik nu al hoor. En ik wil er ook op reageren. U weet het, u kunt altijd even, natuurlijk even mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. Dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. En als u dan mailt, alsjeblieft doe het dan ook even voor de vrijdag. U kunt daarmee meewerken zeg maar aan dit programma. Want als het dan maar muziek is en verzoek is uit de jaren 50, 60, 70 of de jaren 80. Nou ja, en dan loop ik even de grote kast even bij langs. En als ik gevonden heb, dan zet ik dat gewoon klaar. Dan gaan we dat gewoon die zaterdag maar weer draaien. En zo krijg je dan ook jouw favoriete muziek weer voorbij. Hè? Nu hoor je er weer voorbij komen, dat is geweldig toch? Zo kan iedereen meewerken aan dit programma. Goed, geweldig. En als je denkt van, ja, maar hallo, ik kan allemaal geen 3 uur in zitten te luisteren. Nou ja, je kan het ook op je eigen gemak terugluisteren via Radio Gemist. En dat is ook allemaal te vinden op onze website. Zo, 1, 2, 3, daar gaat hij nog een keer weer een hele...
1: Hele goeie morgen.
0: Ik zeg weer een hele goeie morgen.
1: Een hele goeie morgen.
0: Goed, dan is het nu eens even weer tijd voor een vergeten muziek. Want het is een Nederlandse blues rockband. Ooit in eind jaren 70 toen begonnen, geloof ik. In de jaren 80 waren ze ook heel populair. En eigenlijk hoor je er eigenlijk helemaal niks meer voorbij komen. En ik heb een afbeelding van die cd. Heb ik even een fotootje gemaakt. Heb ik even op de Facebookpagina gezet van Music Memories. Dus als je denkt van ik heb Facebook. Dan zoek ik maar even op Music Memories. En dan zeg ik van zo nu naar zet ik eens een keer op. En dan kun je dat even zien. En wie bedoel ik dat ermee? De nieuwe Adventures. En het nummer heet dan Come On.

0: Better not let him be open all night. Just get your round. Set. Ja, die man die houdt niet op. Goed, Herman Brood en Wild Romans met het nummer Saturday Night was een plaatje in 1978. Muziek van eigen bodem, net zoals dat nummer wat ik dan daarvoor draaide. Natuurlijk van de nieuwe fans, en het nummer heette dan Come On. En dat was een plaatje in 1980. Tenminste, toen was het een grote hit toen. En scoorde toen hoog in de Nederlandse top 40. Beide dus muziek van Nederlandse bodem. Mooi toch? Goed, er is ook een mail binnen gekomen van Aad Mulder. Onze schilder, motorcoureur. En hij zingt volgens mij ook nog steeds. Hij zegt een verzoek voor iedereen en er zijn drie mooie nummers staat erbij. De eerste, dat is een plaatje uit 1986 als ik me niet vergis. Steve Earle. Met het nummer Guitar Town. Ook zo'n nummer die dus niet overal meer op de radio voorbij kan komen. Maar het wordt in dit programma niet vergeten. Hij heeft nog meer nummers ingediend. Ga ik hier nog niet voorlezen. Maar helemaal onderaan de start. Alvast dank Henk. En een goed weekend allen.
1: Plaat op verzoek.

is al in meerdere jasjes gestoken. Maar deze was alleen de uitvoerder van Josh Baker Selection. Send me the pillow. En het was muziek van eigen bodem dus. En daarvoor op een verzoek van Aart van Mulder het nummer van Steve Earle. En dat heet dan Guitar Town. Goed, ik ga eruit met de Fransman. Jean-Michel Jarre, Equinox Part 5. En dan zeg ik tot straks aan de andere kant van het nieuws. En dan kom ik weer terug met het tweede uur. Tot straks.

0: van RTV 4.
1: RTV 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4.
3: Music Memories.
4: Music Memories, the best music from the past.

Vaya con Dios van de Tribute to the Cats Band. Ze toeren nog steeds rond. Maar dit is dan een hele oude opname. Dit was nog aan de eerste zetting nog. De eerste bezetting. En ik zeg altijd wel, het was ook de mooiste en de beste bezetting eigenlijk. Ze doen het nu ook nog wel, maar ik zeg van, als ik dat even ga vergelijken met hoe ze dat nu brengen. Ik denk, nee hoor, ze kunnen er nu lang niet aan tippen. Helaas pindakaas met de eerste zetting. Die komt nooit meer. Goed, het was wel natuurlijk een gouden oude nummer van de Cats. Volendamse best, zeg maar. Het was tevens ook het openingsnummer van het tweede uur van dit programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. De jaren dat er nog echt muziek gemaakt werd. Rammelstampen op de vellen, harken aan de gitaren. En zo ging men dus rond. En zo ging men dus ook de studio in. En zo nam men de boel ook allemaal op. En als er dan iets misging, ja, pindakaas, helaas. We gingen weer de band weer terug en moesten het weer opnieuw doen. Nu tegenwoordig met al die nulletjes en eentjes en allemaal digitaal, hoeft er niet meer. En dan word je als het ware gewoon bezotemieterd. Goed, mocht er bij u iets te binnen schieten, u weet het, het adres is musicmemories@omroepnoos.nl. Dan kun je altijd even mailen. Ik heb twee verzoekjes daar staan. Allebei afkomstig van dezelfde lijst van Corina van der Leij. En ik ga er dan over songs met piano solo. En waarom twee? Omdat het eerste gewoon een heel kort nummer is. De eerste is van Ray Charles, Hit the Road Jack. Dat plaat in 1961. En de tweede is van...

Het was 1970 en toen Elton John met het nummer kwam, Your Song. En daarvoor Ray Charles met Hit the Road to Jack. Beide nummers waren op verzoek van Corine van der Leij. In het kader van Songs met een Piano Solo. Goed, ik heb muziek klaarstaan van eigen bodem. Twee stuks achter elkaar. Als eerst heb ik hier... En dat is meer van de country. Country muziek. Raised on Love, zo heet dat nummer. Afkomstig van het album A Night on the Town. Een afbeelding ervan staat wel op Facebookpagina van Music Memories. Major Dundee. Samen met Tony Willet. En dat was de zangeres van Pussycat. Kennen we natuurlijk allemaal nog van Mississippi. Als je die twee samenvoegt, dan krijg je er echt wel een hele leuke combinatie, vind ik. Het is een muziek die je dus niet alle dagen meer hoort. En ik kan me ook niet eens herinneren wanneer ik dat nummer heb gedraaid. En toch heb ik die albums wel in de kast staan. En denk van, oké, mag ik rustig wel een keer gaan draaien. Dus, bij deze...

0: Ja, Richard Dubois, Rick Beekman en Peter van Assen, ze noemden zich Windjammer. En kwamen toen met een geweldige nummer, hè? Harbourlight. Later hebben ze zich nog eens een keer met als Wat Jammer hebben ze zich toen genoemd. En dan kwamen ze nog eens een keer met een Nederlandse versie. Maar ja, goed, daar heb je eigenlijk nooit nog iets van over weer gehoord. Daarvoor draaide ik Major Dundee met het nummer Raised on Love. En dat was samen met Tony Willet, de blonde zangeres natuurlijk van de groep Pussycat. Ook zo'n nummer die is eigenlijk bijna nergens meer voorbij hoort komen. Ja, zelfs country, zoals ze dan zeggen. Goed, maar ik heb weer een verzoeklijst staan hoor. Eens even kijken waar er op die lijst staat. Oh ja. Moet de boel wel even klaarzetten, denk ik. Ik heb het lijstje hier voor me liggen van Stijn Bodewits. En dat betekent dat we weer een nummer gaan draaien. Uit de film van Saturday Night Fever. Zoals ik in het eerste uur allemaal al voorlas. Het tweede nummer dus van deze lijst is een nummer van Tavares. En het heet dan More Than a Woman. Het was een plaatje uit 1977.
1: Plaat op verzoek.

Ja, je hoorde de stem van Donna Summer. Zij kwam in 1975 toen met het nummer Lady of the Night. Goed, en daarvoor draaide ik Tavares. Met het nummer More Than a Woman. En dat was een plaat in 1977 en dat was tevens ook op verzoek van Stijn Bodewits. Heerlijke muziek toch allemaal, ja. Geweldig. Goed, ik heb ook een mail ontvangen van Benny Hassink. Hij schrijft mij van een verzoek voor iedereen. En als eerste staat hier America met het nummer Sister Golden Hair. Ja, dat was toen een plaatje uit 1975. Hè? Een band uit Amerika en die haalde toen de top 10 van de Nederlandse top 40. En als je dan zegt van, joh, hoor je dat ding nou nog vaak weer voorbij komen op de radio? Dat nummer? Nee, dat niet. Maar gelukkig hebben we nog een Benny Hossing die denkt daar ook weer aan. Die zegt van, joh, weet je wat, die moet je gaan draaien. En zo zeggen dat tegen iedereen, je kunt dus meewerken aan dit programma. Stuur uw verzoek in. En als het dan een nummer is, muziek is, waarin dit programma past, in het programma Music Memories. En het is muziek uit de jaren 40, 50, 60, 70, 80. Dan komt het allemaal zelf goed. Goed. Nou, Benny is daar klaar. En we gaan naar 1975.

0: Ja, je hoorde de stem even voorbij komen van, hoe die man ook weet, Demis Roussos, ja. En die man op die toetsen, dat was Vangelis. Aphrodite Child hoor u, met het nummer Spring, Summer, Winter en Fall. Het was 1970. Muziek in de kleuren zwart en wit. Met hier en daar een beetje grijs, maar meer kleuren hadden we niet toen op televisie. En daarvoor op verzoek van Benny Hossig. En nummer Sister Golden Hair van America. En dat was halverwege de jaren 70. Hè? Heerlijke muziek toch allemaal zo. Ja! Maar nu iets heel wat anders. Ik heb hier de verzoek weer, de mail weer voor me liggen hier van Aartsen Mulder. Who do we think we are? Zo heet het album wat ik hier voor me heb liggen. 1973. En dan hebben we het over Deep Purple. Want Aarten wil graag het nummer horen, Woman from Tokyo. Ja. Dat komt hier wel voorbij. Aad, geniet ervan. Draai die knop even de juiste kant op. Laat de hele buurt even weten dat je naar een mooi programma zit te luisteren. Naar een mooi stukje muziek. Hier, go.
1: Plaat op verzoek.

De Sweet Horry Nerve. Ja, natuurlijk. Blockbuster. Het was 1973. Het was toen ook een knaller van een hit. En daarvoor, tuurlijk, toen draaide ik de Deep Purple. Woman from Tokyo. Pleit in 1973, afkomstig van het album Who Do We Think We Are? Deep Purple, op zijn best. Op verzoek van Aart Mulder. Goed, dan ga ik nu straks eruit met een heel mooi rustig nummer. En dat doe ik expres, omdat ik na het nieuws weer terugkom ook met een heel rustig nummer. Want dat is weer een verzoek. Maar ik begin straks het derde uur gelijk met een verzoek. En een verzoekje is uit afkomstig vanuit Sittard. Dan kun je weer nagaan. Corina van der Ley. Want zij wil graag de Beatles horen. Met het nummer Let It Be. Songs met een piano solo, schrijft ze dan. Dus daarom ga ik er dan nu even uit met een mooi rustig nummer van de Bee Gees. En dat doe ik dan met het nummer Don't Forget to Remember. Ik zeg tot straks na het nieuws.

0: Zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het weekend van RTV 4.
1: Music Memories.
4: Music Memories, the best music from the past.

Let It Be van de Beatles. Openingsnummer van het derde uur van het programma Music Memories. En tevens ook op verzoek van Corina van der Ley. En dat was in het kader van Songs met een piano solo. Het was een mooi rustig nummer. Daarom ben ik het tweede uur ook met een mooi rustig nummer uitgegaan. Goed, in dit laatste uur draai ik nog een hele aparte muziek misschien voor sommige mensen. Die zeggen van, hey, was dat nou weer van iets aparts? Maar verder is het allemaal weer natuurlijk ook heel bekend. Van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En ja, ook nog een aantal nummers op verzoek. En mocht er bij u iets te binnen schieten, u weet het hè. Mail dat dan gewoon even naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan, dankjewel. Goed, iedereen was afgelopen week natuurlijk in de ban van die zonsverduisteringen. Eclipse hebben ze het dan over. Iedereen had zo'n brilletje, veel mensen hadden zo'n brilletje, anderen deden een laskappen. En er waren ook nog een paar mensen bij die gingen zo even tegen de zon in kijken. En dan denk ik van oei, oei, oei, dom. Niet doen. Dat bracht mij eigenlijk op het volgende. Waarom moet ik niet even die muziek draaien van Eclipse? Pink Floyd natuurlijk. Het begin is met Brain Damage. En die gaat gewoon over in Eclipse. En als je dan die beelden er even bij haalt in je hoofd, dan, en je hoort die muziek, dan denk je van verrek, het past er allemaal precies bij. Klopt allemaal precies. Afkomstig van een live optreden Pulse 1994.

Ja, Eclipse, Pink Floyd. 1994, hè. Ik was erbij. En ik stond vlak voor hem. Geweldig. Goed, ik heb hier een verzoeklaar staan. En die staat op een mail van wat ik kan ontvangen van Benny Hossink. Er staat bij van Bellamy Brothers met het nummer Let Your Love Flow. Deze nummers hoor je eigenlijk hoor je te weinig. Daarom graag.

0: Dynamics, zo noemden ze zich. Ze kwamen uit West-Afrika, hè? Uit Liberia. En ze scoorden toen in 1970 toen met het nummer Maak Mezelf Niet. Ik heb nog ergens de originele een videoclip ervan. Goed, en daarvoor draai ik dus op verzoek van Benny Hassink. Een nummer van de Bellamy Brothers, omdat er gewoon veel te weinig gedraaid wordt, zegt hij. En het nummer heet dan Let Your Love Flow. En dat was 1976, als ik me niet vergis. En dan heb ik alweer een verzoek laten staan. We gaan gewoon door. Daarvoor ga ik weer terug naar het lijstje van Stijn. Stijn Bodewits. Ik zal hem nog even helemaal voorlezen. Voor de mensen die het eerste uur hebben gemist. Maar goedemorgen Henk, zou je vandaag een paar nummers willen draaien uit de film Saturday Night Fever? Voor het eerst gezien in een grote manschappenmes in Sachsen-Wijnmarktkazerne in Arnhem. Tijdens de dienstplicht in 1978-1979. Tijdens een filmavond van het Welzijnszorg. En die naam kennen de voormalige dienstplichten nog wel. Ik weet het niet. Ik hoef er toen niet heen. Goed, dan heb ik er twee nummers van gedraaid van je lijst. Er staan er drie op. De laatste staat dus klaar van je lijst. En dat is Disco Inferno van de Tramps. Die plaat die kwam toen al in 1976 uit Stijn. Ja. Afkomstig van het album Get Ready, Here Come They. Het is disco van de bovenste plank en velen die zeggen van, oh ja, dat ken ik ook nog wel. Want als er gedraaid wordt en we hebben zo'n lekker feestje, dan komt gelijk de hele dansvloer gaat er helemaal vol. Nou, dat is eigenlijk de bedoeling ook, hè. Als je zoiets gaat draaien. Goed, Stijn. Ik zeg, geniet van die gouden oude muziek. En hopelijk komen nog al die herinneringen weer naar boven.
1: Plaat op verzoek.

0: Frankie Valli and the Four Seasons, December 1963. Oh, what a night! Het was een plaat in 1976. En daarvoor draaide ik van hetzelfde jaar de Tramps met het nummer Disco Inferno. En dat was tevens ook op een verzoek van Stijn Bodewiets. Natuurlijk heb ik dan weer een verzoek gehad. Deze keer is het een, heb ik het album hier voor me liggen. Eddie's Archief, dat is een 6-cd-box is dat dan. En die ben ik nodig voor het volgende verzoekje, afkomstig van Aart Mulder. Hij wil graag een nummer horen van Iron Maiden. Doctor, Doctor. Origineel is hij nog van UFO met Michael Schenker. Weet u het nog? Nou, deze staat klaar en we gaan eens even kijken hoe dat klinkt.
1: Plaat op verzoek.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1.

Ja, in München kwamen ze volgens mij, hè? Spider-Murphy Gang. Skandaal in Spermazins. 1981 en daarvoor. Dokter, dokter. En die kennen we normaal altijd echt allemaal van UFO. Michael Schenker. Maar dit was dan in de uitvoering van Iron Maiden. En dat nummer kun je dan vinden als je het Eddie's archief hebt. Van Iron Maiden. Er zitten 6 cd's in. Daar staat hij op. Origineel was het volgens mij 1979 dat het toen uitkwam. Want dat ze hem toen gingen spelen. Voor mij kwam hij toen niet eens uit op een single. Maar in ieder geval, het was op verzoek van Aad Mulder. En dan zit je te denken van, joh, moet je nou gaan draaien? Nou, ik weet het. Want we moeten het dan weer een beetje weer. Ik moet een beetje in de overgang zien te krijgen naar straks waar ik straks moet draaien. En er zijn nog 2 verzoekjes heb ik hier nog liggen. Die ik nog even moet draaien. Maar ik draai eerst even deze. Status quo. Live.

0: Het was live in 1975. Rollover Lay Down van Status Quo. Spijkerbroeken muziek zag ik dan ook wel, hè. Lang haar. Spijker jasje, Jan. Pak je check bovenin. Oké, here we go. Zo was het toch? Goed mensen, ja, het zit er alweer bijna op, hè. Ik heb nog twee verzoekjes hier klaarstaan en die ga ik nog even draaien. En het was een heel ander soort muziek weer. Heel ander tempo. Maar dat geeft niks, want dat past allemaal in dit programma Music Memories. Ik zeg het ook nog zo vaak als ik kan. Als u denkt van, joh, ik weet nog iets leuks en dat we graag eens een keer weer horen, of om welke reden dan ook, mail dat dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Dan komt het allemaal bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. En ja, als u mailt, doe het alsjeblieft dan ook wel even voor de vrijdag. Dan heb ik even de kans en de tijd ervoor om even de boel bij elkaar te zoeken. Maar ja, net zoals net dat nummer van Iron Maiden, het wordt mij wel een beetje moeilijk gemaakt van, hé, waar staat dat toch ook alweer op? Want ik heb niet alles in de database staan, dus ja, dat wordt wel een beetje moeilijk. Goed, ik heb twee nummers klaarstaan. Het zijn twee hele rustige nummers. Eentje van John Lennon en een van Van Morrison. En ik begin met die van John Lennon. Imagine. En de tweede van Van Morrison is Have I Told You Lately? En dat allemaal in het kader, zoals ze hier schrijven, van songs met een piano solo. Dat schrijft Corina van der Ley. Corina uit Sittard. Mooi is dat in het internet. We kunnen aan de andere kant van de wereld zelf nog meeluisteren naar dit mooie programma. Corina, ze staan klaar. Geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

Have I Told You Lately? Van Morrison. En daarvoor Imagine van John Lennon. Beide nummers waren op verzoek van Corina van der Ley. En dat allemaal in het kader van een pianosolo. Dus daarom draai ik er nu maar even een stukje pianomuziek. Dat wil ik net allemaal even. Om het volgende even te vertellen van ja goed. Gouden oude muziek, de jaren 60, de jaren 70, de jaren 80, heb je al mee voorbij gekomen. 3 uur lang. Er zijn gelukkig nog meer programma's die ook nog aandacht besteden aan die gouden oude muziek. Schrijven voor bedrijven bijvoorbeeld op de donderdagmiddag. Van 2 uur tot 4 uur. En dan gepresenteerd door Gert-Jan Hoekman. En hij besteedde nog heel veel aandacht aan die gouden. Aan super de nieuwe, de luxe, de namen wat bij Amelie binnenkomt en zo. Met de top op knallers en alles voor meer. En op de dinsdag en de donderdag, morgen van 10 tot 12 uur. Heb je dan Kickstart met Johan Brinkman. Ook hij draait heel veel van dat gouden oude muziek. En natuurlijk ook wat de verdwaalde piratenplaat en Hollandse nieuwe. En er komt van alles op elkaar. Dus ik wens jullie allemaal heel veel plezier met al die andere programma's. Voor meer informatie kijk dan gewoon even op onze website. Kun je alles vinden. En voor mij is er maar 1 ding nog op. En zeg gewoon in ieder geval weer bedankt voor al die berichtjes die ik heb mogen ontvangen. Al die mailtjes. En u weet het hè, mocht er bij jullie iets naar binnen schieten en u denkt van dat wil ik nog graag eens een keer weer horen, mail dan gewoon even naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan weet ik zeker, dan komt het allemaal goed. Ik zeg tot de volgende keer. Volgende week zaterdag ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde frequentie. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: is empty now. The lights are fading, and as the curtain falls.
1: Zometeen meer.
2: Het weekend van RTV 4.
1: RTV 4.
3: Buurvrouw, ja mooi, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. En gaan we even kijken hoe het op de weg gaat. Dat is niet heel, denderend. Niet heel denderend gek. Het is op de N50, Emmeloord richting Zwolle, tussen Ens en Knoopend Hartumerbroek. Moet je er 11 minuten bij rekenen, 10 kilometer stilstaansverkeer. En even oppassen als je op de N48 gaat, Hogeveen richting Ommen. De weg is dicht tussen Delinsvaart en Hogeveen. Mocht je nou richting Ommen gaan, ik adviseer het niet. Hoe en wat hoor je zo meteen.
1: Het weekend van RTV 4
2: met Douwe Smits.
7: Hele goede middag, het is weer tijd voor het weekend van RTV 4. Lekkere muziek, dit is Modern Talking en ook Softshell komt eraan.
2: RTV 4

0: Brother Louis hoor je met van Modern Talking. En we hebben een, nou goed, wel breaking news. Misschien heb je het wel meegekregen. In Ommen is er een hele politie-enclave, grote politieactie geweest. Er is namelijk een man gezien met een vuurwapen. En nu hebben we onze verslaggever Gert Stegeman op pad gestuurd. Die is in Ommen. Gert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Douwe. Dat klopt ja, het was vanmorgen eventjes hectisch hier. Ik zat thuis en ik hoorde allemaal sirenes. Ik denk, ga eens eventjes kijken op alarmeringen. Dan zie je vaak nog wat er gebeurd is, maar er stond niks. En toen kreeg ik via de Stentor, kreeg ik al berichtjes door dat er een actie gaande was hier op de markt in Ommen. En dat er een man met een vuurwapen gezien zou zijn. Dus die, dat is eigenlijk het begin van het verhaal, maar... De man is zojuist opgepakt, dus, maar we gaan even terug met de voorzitter van de Bissing. Die ook de kofferbakverkoop organiseert die gaande was, of die zou beginnen. Want rond 8:30, 9:00, maar dat zal Dick Dunnewind zo zelf eventjes vertellen. Want daar sta ik nu eventjes naast en die kan me wat meer vertellen over de hele situatie. Dick Dunnewind, voorzitter van de Bissing te Ommen. Leuk dat je ons, goed dat je ons even te woord wilde staan, maar je was er zelf ook een klein beetje in de buurt, of niet?
2: Ja, ik stond tegenover dat appartement, in ieder geval tegenover de trap. En ja, er was vanmorgen eerst al 5 agenten, die waren al daar geweest. En die gingen weer weg. En 5 minuten later ja, kwamen een paar de trap afrennen en die, ja, die schreeuwden van, hij heeft een vuurwapen. En ik stond daar tegenover. Ik denk van, nou, ik moet toch ergens rap naar binnen. Want ja, je weet maar nooit, hè. Maar goed, uiteindelijk weer de politie is er allemaal bijgekomen. Interventieteam is erbij gekomen. Dus het was eigenlijk ja, heel veel ja, hulpdiensten. En dat duurt dan even. En ja, je weet ook niet wat er wel en niet aan de hand is. Maar ik heb begrepen van de lokale burgemeester dat hij gewoon in goede orde willen van gearresteerd is en elders ondergebracht is nu. Dus dat is wat mij betreft, nu is het weer los. En het stroomt er nu weer vol met mensen. En iedereen normaal willen van ja, met de kofferbak kopen, ja, ga je daar reken je een klein bedrag voor willen als de mensen mogen staan. En we hebben nu besloten willen van iedereen mag er gewoon gratis staan. En nou ja, maar kijken. En degene die naar huis wil, mag ook. Die begeleiden we dan netjes naar buiten toe. Maar ja, tot nu is alles weer schoon en vrij.
1: Het was natuurlijk wel eventjes hectisch, want je verwacht het natuurlijk. Je verwacht het eigenlijk nergens. Ja, in de grote steden misschien nog wel eens een keer. Maar in zo'n mooi rustig dorpje. Of rustig, het is nu behoorlijk druk met de vakantiegangers. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En dan verwacht je het eigenlijk niet. Het is een hectisch geval. Want nou ja, dan zie je ook in één keer al, laten we maar zo zeggen, de auto's van

0: tekenen, die blijven wel. Maar goed, gelukkig, laten we zeggen, gelukkig op een ongeluk. Het is zonder slachtoffers te missen, wat ik zo van jou hoor en wat jij gehoord hebt, is het zonder slachtoffers beëindigd.
1: Ja, helemaal. Wat dat betreft, de hulpdiensten hebben van goed hun werk gedaan. En ik moet ook een compliment geven aan de technische dienstcoördinatie en de organisatie van de kofferbakverkoop. Die commissie willen in goed overleg willen van alles toch strak kunnen regelen willen. En de mensen waren ook heel vriendelijk willen van. En ook niet lastig willen dat ze achter de lint moesten. Het was wat het was. Ja, en eigenlijk helemaal geen ongerechtigheden gehad hier.
0: Ja, gelukkig is het allemaal goed afgelopen dus. Het regent onderhand ietsjes, maar het is een regen voor nog een paar minuutjes van volgens buienradar. Het is een verfrissend buitje. De kofferbakverkoop die gaat nu weer door, wat je ook al zegt. Dus er werd al op de Bissing Facebook-site gezet van liever niet te komen. Maar dat geldt nu niet meer, hè?
1: Nee, als het goed is, dan is dat nou weer veranderd. Van alles is achter de rug, wees weer welkom. Dus dat staat er als het goed is nu weer op. Dus, en nu is er eigenlijk weer helemaal niks aan de hand. En het is gewoon echt ouderwets weer gezellig.
0: Ouderwets gezellig, zoals je het zegt. Zo komt het ook op mij over. Iedereen loopt er lekker langs. Die kijkt eens even wat er te koop allemaal is en dergelijke. Dus altijd een groot succes, de kofferbak verkoopt. Het is ook wel eens dat het te heet is. En nu is het eigenlijk, qua temperatuur is het wel goed te doen, hè?
1: Ja, qua temperatuur is prima. Ja, een klein beetje af en toe tussendoor. Maar de temperatuur is prima. En we hebben 112 auto's staan. Dus heel veel.
0: 112 auto's. En vanavond komt er ook nog een bandje, zeg je, op het vechtpodium.
1: Ja, vanavond komt er ook nog een band. Op het vechtpodium en dat is een jazz blues met echt een professionele band. Iedereen kan er gewoon gratis naartoe. Dus voor iedereen die van goede muziek houdt willen en een biertje, van harte welkom vanavond in Ommen.
0: Op de markt bij het vechtpodium heet dat is dat echt. Aan het horecaplein noem ik het wel eens gekscheren, wel restaurantjes en dergelijke zitten. Nou, tot zover eventjes het, de breaking news, om het zo maar te zeggen. Ja. Het was allemaal een beetje hectisch vanmorgen dat er een man werd gesignaleerd met een vuurwapen. En daar werd dan terecht ook goed op gereageerd door de politie. En er werd gelijk hoog opgeschaald, om het zo te zeggen. De man is aangehouden en gelukkig. Is er verder eigenlijk tussen eigenlijk niks gebeurd, behalve wat consternatie en alles en dergelijke. Dus, en gelukkig kan ook eigenlijk dan weer de kofferbakverkoop doorgaan. Ik heb verder ook geen mensen gezien hier van de politie die ik eens wat kan vragen of zo. Dus daar kan ik je verder niet helpen. Maar je hebt al een ooggetuigenvlag gehad van Dick Dunneman, is de voorzitter van de Bissing hier in Ommen, wat er allemaal gebeurd is. En tot zover kan ik je deze mededeling doen. En ik verwacht dat er misschien na die tijd nog wel wat dingetjes komen en dergelijke. Of dat er nog wat van de politie uit wat nog weer naar buiten komt. Of dat het zo blijft. In ieder geval, het is hier weer rustig. De regen die houdt een klein beetje op. Dus mensen kunnen gewoon weer naar de kofferbakverkoop. Die gaat over de Vechtkade en een gedeelte van de Vechtbrug. En daar is het allemaal te doen. Dus Douwe, tot zover hier vanuit het mooie Ommen.
2: Nou, dankjewel. Mocht er nog weer wat zijn, dan schakelen we gewoon lekker snel naar je toe.
0: Mocht er wat zijn, dan laat ik het nog wel even weten. Dus ik loop nog wel even rond. Misschien dat ik nog wat speciale mensen of bepaalde mensen tegenkom die nog wat informatie hebben. Dus, maar dan laat ik het wel even weten. Maar tot zover eventjes vanaf de markt hier in Ommen naar een beetje een hectische begin van de kofferbakverkoop.
2: Nou, dankjewel Gert. Goed, mochten we nog wat hebben, dan komen we zo snel mogelijk natuurlijk weer bij Gert terug. Mocht je in Ommen zijn, heel veel sterkte en maak er gewoon een leuke ochtend van, een middag. Home.

Softshell, hoor je hier op RTV4. In het weekend van RTV4, een hele goede middag. Het is precies 20 over 12. Het is zaterdag 15 augustus. Het is een beetje een druilig weertje, maar nou goed, na gisteren is het ook niet heel erg. Het was gisteren 39 graden op plekken. Nu moet ik zelf zeggen, ik heb lekker in de airco gewerkt, dus ik heb er geen last van gehad. Maar ik denk dat het heel fijn is dat we even kunnen afkoelen. En aankomende week wordt het een lekker afkoelend weekend, dus dat scheelt. En ik heb natuurlijk ook wel gewoon de zomerse muziek wel bij me. Ik bedoel, dat gaan we niet onder het weer. Zoals deze, salsa tequila. Ja, lekker. Ik ben gek op tequila. Oh, en lekker in de zomerse zon. Heerlijk. Je hoort hem hier op RTV 4.

Down Under en Man at Work hoorde je hier op RTV4. En nou goed, misschien heb je het net meegekregen. Het was een beetje een hectische ochtend in Ommen. Want er was een man gesignaleerd met een vuurwapen. Nu is het allemaal goed gegaan. De DSI is gekomen en de politie. En de man is netjes meegegaan met de politie. Net hoorde ook onze verslaggever Gert Stegeman. Met een interview met de voorzitter van de Ommer Bissing. Want die was natuurlijk bezig. Dat was de kofferbakverkoop. Die was net begonnen. En toen gebeurde dat dus. Zometeen dus nog een keer dat interview. Dat lijkt me even goed. Want het is ook ooggetuige. Hij was er zelf ook bij namelijk. Dus dat zometeen allemaal. Dat hoor je zometeen. Na Miley Cyrus. En dat allemaal op RTV 4, hè?

Matt Hoorje en Dynamite op RTV4. En het is wel leuk. Dit nummer was officieel helemaal niet voor ze geschreven. Officieel was het namelijk voor The Sweet geschreven. Maar die weigerde het te spelen. Mutt haalde er in Nederland de eerste plaats mee in 1974 in de top 40. Nou ja, goed. Al met al hebben ze dus lekker gescoord. Ik weet niet of je ook lekker gescoord hebt. Vorige week, twee weken geleden, was de Pride. Misschien heb je ook wat gescoord. Ik weet niet.

0: Wind Your Back hoorde je op Vecht FM. Ik ben helemaal afgeleid, want we hebben natuurlijk het incident gehad in Ommen. Het incident dat er een grote politieactie is opgezet in Ommen vanochtend, omdat er een man is aangehouden. Die zou gezegd hebben dat hij een vuurwapen zou hebben en de kledingmarkt in Ommen zou bezig zijn. Nu hebben we onze verslaggever Gert Stegeman op pad gestuurd en die sprak met de voorzitter van Dick Dunnewind om... over het incident. Ik heb het wel meegekregen. In Ommen is er een hele politie-enclave, grote politieactie geweest. Er is namelijk een man gezien met een vuurwapen. En nu hebben we onze verslaggever Gert Stegeman op pad gestuurd. Die is in Ommen. Gert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Douwe. Dat klopt, ja. Het was vanmorgen eventjes hectisch hier. Ik zat thuis en ik hoorde allemaal sirenes. Ik denk, ga eens eventjes kijken op alarmeringen. Dan zie je vaak nog wat er gebeurd is, maar er stond niks. En toen kreeg ik via de Stentor kreeg ik al berichtjes door dat er een actie gaande was hier op de markt in Ommen. En dat er een man met een vuurwapen gezien zou zijn. Dus dat is eigenlijk het begin van het verhaal, maar... De man is zojuist opgepakt. Dus, maar we gaan even terug met de voorzitter van de Bissing. Die ook de kofferbakverkoop organiseert. Die gaande was. Of die zou beginnen. Want rond 8:30, 9:00. Maar dat zal Dick Dunnewind zo zelf eventjes vertellen. Want daar sta ik nu eventjes naast. En die kan me wat meer vertellen over de hele situatie. Dick Dunnewind, voorzitter van de Bissing te Ommen. Leuk dat je ons, goed dat je ons even te woord wilde staan. Maar je was er zelf ook een klein beetje in de buurt, of niet?
2: Ja, ik stond tegenover dat appartement. In ieder geval tegenover de trap. En er was vanmorgen eerst al 5 agenten. Die waren al daar geweest. En die gingen weer weg. En 5 minuten later kwamen een paar de trap afrennen. En die schreeuwden van, heeft een vuurwapen. En ik stond daar tegenover. Ik denk van, ik moet toch ergens rap naar binnen. Want je weet maar nooit, hè. Maar goed, uiteindelijk weer de politie is er allemaal bijgekomen. Mijn interventieteam is erbij gekomen. Dus het was eigenlijk heel veel hulpdiensten. En dat duurt dan even. En ja, je weet ook niet wat er wel en niet aan de hand is. Maar ik heb begrepen van de lokale burgemeester dat hij gewoon in goede orde willen van gearresteerd is. En elders ondergebracht is nu. Dus dat is wat mij betreft, nu is het weer los. En het stroomt nu weer vol met mensen. En iedereen normaal willen van met de kofferbak verkopen. Ga je daar reken je een klein bedrag voor weer als de mensen mogen staan. En we hebben nu besloten van iedereen mag er gewoon gratis staan. En maar kijken. En degene die naar huis wil, mag ook. Die begeleiden we dan netjes naar buiten toe. Maar nu is alles weer schoon en vrij.
1: Het was natuurlijk wel eventjes hectisch, want je verwacht het eigenlijk nergens. Ja, in de grote steden misschien nog wel eens een keer, maar in zo'n mooi rustig dorpje. Of rustig, het is nu behoorlijk druk met de vakantiegangers, maar je begrijpt wat ik bedoel. En dan verwacht je het eigenlijk niet. Het is een hectisch geval, want dan zie je ook in één keer al, laten we maar zo zeggen, de auto's van de DSI komen daarna rijden. Dat zijn ook niet de minste auto's. En dan wordt het hectisch en dan moet er georganiseerd worden. En dan moet iedereen, dan moeten ook bepaalde zaken, die moeten dicht, denk ik.
2: Ja. Ja, goed, je gaat in eerste instantie zet je af met lint. Maar goed, er kwamen steeds meer auto's van de DSI en steeds meer bewapende mensen. En dan moet je weer ruimte. Dus we hebben het lint 3 keer ruimer moeten maken, weer, dat mensen goed op afstand waren. Ja, heel sneu voor de winkeliers en de restaurants die daaromheen zitten. Want die moesten ook allemaal dicht. Die kunnen nu weer los. En niemand wordt daar blij van.
1: Nee, daar word je zeker niet blij van. Maar goed, gelukkig, laten we zeggen, gelukkig, geluk op een ongeluk. Het is zonder slachtoffers te missen, wat ik zo van jou hoor en wat jij gehoord hebt, is het zonder slachtoffers beëindigd.
2: Ja, helemaal. Wat dat betreft, de hulpdiensten hebben van goed hun werk gedaan. En ik moet ook een compliment geven aan de technische dienstcoördinatie en de organisatie van de kofferbakverkoop. Die commissie willen in goed overleg willen van alles toch strak kunnen regelen willen. En de mensen waren ook heel vriendelijk willen van. En ook niet lastig willen dat ze achter de lint moesten. Het was wat het was. Ja, en eigenlijk helemaal geen ongerechtigheden gehad hier.
1: Ja, gelukkig is het allemaal goed afgelopen dus. Het regende onderhand ietsjes, maar het is een regen voor nog een paar minuutjes van volgens buienradar. Het is een verfrissend buitje. De koffer... Kofferbakverkoop die gaat nu weer door, wat je ook al zegt. Dus er werd al op de Bissing Facebook-site gezet van nou, liever niet komen. Maar dat geldt nu niet meer, hè?
2: Nee, als het goed is, dan is dat nou weer veranderd. Van, nou, alles is achter de rug, wees weer welkom. Dus ja, dat staat er als het goed is nu weer op. Dus, en nu is er eigenlijk weer helemaal niks aan de hand. En het is gewoon ja, echt ouderwets weer gezellig.
1: Ouderwets gezellig, zoals je het zegt. Zo komt het ook op mij over. Iedereen loopt er lekker langs. Die kijkt eens in wat er te kopen allemaal is en dergelijke. Dus altijd een groot succes. De kofferbak verkoopt. Het is ook wel eens ja, dat het te heet is. En nu is het eigenlijk, qua temperatuur is het wel goed te doen, hè?
2: Ja, qua temperatuur is prima. Ja, een klein beetje af en toe tussendoor. Maar de temperatuur is prima. En we hebben 112 auto's staan. Dus heel veel.
1: 112 auto's. En vanavond komt er ook nog een bandje, zeg je, op het vechtpodium.
2: Ja, vanavond komt er ook nog een band. Op het vechtpodium. En dat is een jazz, blues. Echt een professionele band. Iedereen kan er gewoon gratis naartoe. Dus voor iedereen die van goede muziek houdt willen en een biertje. Van harte welkom vanavond in Ommen.
1: Op de markt bij het vechtpodium heet dat is dat echt. Aan het horecaplein noemen we het wel eens gekscheren. Wel restaurantjes en dergelijke zitten. Nou, tot zover eventjes de breaking news, om het zo maar te zeggen. Ja. Het was allemaal een beetje hectisch vanmorgen. Dat er een man werd gesignaleerd met een vuurwapen. En daar werd dan terecht ook goed op gereageerd door de politie. En er werd gelijk hoog opgeschaald, om het zo te zeggen. De man is aangehouden en gelukkig... is er verder eigenlijk tussen eigenlijk niks gebeurd, behalve wat consternatie en alles en dergelijke. Dus, en gelukkig kan ook eigenlijk dan weer de kofferbakverkoop doorgaan. Ik heb verder ook geen mensen gezien hier van de politie die ik eens wat kan vragen of zo. Dus daar kan ik je verder niet helpen. Maar je hebt al een ooggetuigenvlag gehad van Dick Dunne, want is de voorzitter van de Bissing hier in Ommen, wat er allemaal gebeurd is. En tot zover kan ik je deze mededelingen doen. En ik verwacht dat er misschien na die tijd nog wel wat dingetjes komen en dergelijke. Of dat er nog wat van de politie uit wat nog weer naar buiten komt. Of dat het zo blijft. In ieder geval, het is hier weer rustig. De regen die houdt een klein beetje op. Dus mensen kunnen gewoon weer naar de kofferbakverkoop. Die gaat over de Vechtkade en een gedeelte van de Vechtbrug. En daar is het allemaal te doen. Dus Douwe, tot zover hier vanuit het mooie Ommen.
0: Nou, dankjewel. Mocht er nog weer wat zijn, dan schakelen we gewoon lekker snel naar je toe. Nou, tot nu toe hebben we nog niks gehoord van Gert, dus dat komt helemaal goed. Dat was Gert Stegeman.

0: Eva Simons hoor je en Policeman op RTV 4. Zometeen hoor je nog Glenn Frey. Eerst heb ik de enige echte Cheerio. This is Just in the Wild op RTV 4. En natuurlijk ook gewoon andere lekkere muziek. Zoals zometeen na het nieuws van 1 uur. Ilse de Lange, Gloria Gaynor en ook Mr. President zijn voor je onderweg.
1: Zo, ja, precies.
0: Dat had het moeten zijn.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: RTV 4 Nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel.
6: Het weekend van RTV 4.
9: Met Douwe Smits.
8: En ook met lekkere muziek. Glenn Frey is voor onderweg. En ook Greta Gloria Gaynor. Zo, hè. En ook de Police. Heerlijk.

Heb je de Franse radio aangehoord? Wellicht dat je deze dan ook gehoord hebt. Guérin Lenormand. En ik heb er altijd goede herinneringen aan. Je hoort hem hier op RTV 4. Voici les clés pour

Gerard Joling en André Hazes. Officieel ook niet samen opgenomen. Het is pas gepubliceerd nadat André Hazes al dood was. Dus het is wel apart. Wie ook al helaas niet meer onder ons zijn. George Michael en Aretha Franklin. Hebben ooit samen dus een nummer gemaakt. I know you are waiting. Zo, hè. En het is altijd natuurlijk, iemand wacht op ze. En nog steeds missen we ze. George Michael en Aretha Franklin. Je hoort ze hier op RTV4.

Pink en Raise Your Glass hoor je hier op RTV 4. Zo is het alweer bijna half twee op deze 15 augustus 2026. Een hele goede middag. Het is RTV 4 wat je aan hebt staan. Een hartstikke goede middag. Zometeen heb ik nog Mr. President voor je. Ook Snow Patrol is weer onderweg. Eerst hoor je zometeen ABBA. En ook Dead or Alive is voor je onderweg. Op deze mooie, zwoele zaterdagmiddag van RTV 4.

ja, ja, ja. Toch een beetje de lekkere zomerse vibe. Coco Jumbo, hoor je, Mr. President. Ja, toch een beetje ook fout, hè. En als ik het over goede muziek heb, dan heb ik het over Talk To You. Ik hoorde hem een paar keer nu in de supermarkt waar ik werk. Ik vind het wel lekker. Het is een lekker meebengetje. Je hoort hem hier op RTV 4, Talk To You.

Sarah op RTV4. En het duurt nog 17 weekenden, had ik gehoord. En dan is het weer tijd voor kerst. En ook weer snow. Dit is Snow Patrol op RTV4.

Dead Alive hoor je en You Spin Me Around. En om even toch een beetje die zaterdagmiddag vibe binnen te houden, is het ABBA en de Voedevoel. Zometeen na 2 uur, dan hoor je Douwe Bob en ook Keen is voor onderweg. Heel veel plezier en een hele fijne middag.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken. En dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is weer zover. Route 728 goes live. Semi-akoestische sessies in de deel te nieuw leuzen. Relax and enjoy. Dit is uw presentatrice, Davy Mulder.
1: Ja, goedenavond. Hartelijk welkom weer bij Route 728 Goes Live. Dit is alweer de derde van het seizoen bij de deel in Nieuw-Leuzen. En we hebben voor jullie helemaal uit ommen en omstreken, ja, twee bekenden uit de metal en rock scene natuurlijk. Ze komen uit Shadowplay, ze komen uit Wild Child. Ik wil ze hartelijk welkom heten. We gaan naar de eerste set. We gaan naar Jade met Jan en Dennis.

Tak jo. Okay. Het volgende nummer is van Calvin Russell en het heet Crossroads.

0: Jo. Ja.
1: Klik maar vrij Amerikaans, ja.
0: Oké. Volgende is van Bob Seger. And I turn the page.
2: Dit is Route 728 Goes Live.

0: Dankjewel.
1: Ja, nu in mijn slagje spraakwater.
0: Ja, precies. Langzaam trotseren we de verkoudheid een beetje. Volgende nummer is het laatste liedje van de eerste set. Hij is van Bad Company en hij heet Shooting Star.

0: Jan en Dennis. Oh, give it up for Jan en Dennis. Jade. Wat een mooi setje was dat.
1: Leuk, hè?
0: Ja, echt geweldig. Het is wel handig als je in de microfoon blijft praten.
2: Oh, sorry.
0: Dat is misschien.
2: Maar je zit daar.
0: Ja, soms dan gaat het wel eens mis. Maar wat super tof dat jullie er toch zijn. Ondanks dat je ziek bent, Dennis.
1: Ja, ja, het is niet anders, hè.
0: Oh, nou ja. Je klinkt in ieder geval heel erg goed.
1: Nou, dankjewel. Dankjewel. Ik doe mijn best.
0: Alle twee geboren en getogen in Ommen?
1: Ja. Ja, gemeente Ommen. Nou, jij net
2: nou, een beetje tussen Delfshaven en Ommen, hè?
1: Het exotische Arjen, toch jij?
2: Arjenveld. Het vruchtbaarste gedeelte van Ommen.
0: Het vruchtbaarste gedeelte van Ommen, ongelooflijk. Maar Jan, je bent ook wel bekend van Shadowplay.
2: Daar zit ik nog steeds in.
0: Hoe lang bestaat die band al?
2: God, jij zit 20, denk ik.
0: 20?
2: Ja, zo mis.
0: Jongen, 20 jaar alweer. En nog steeds up and running?
2: Nog steeds. Sinds dat we een nieuwe toetsenist hebben, gaat het wel heel goed.
0: Oh, dat is wel mooi om te horen. En Dennis, jij hebt in meerdere bands gezeten natuurlijk, voordat je überhaupt aan de Bellis begon. Je begon met wat hardere metalen, hè?
1: Ik begon in de thrash metal band My Own Mess, ja. toen ik 15 was.
0: Ja.
1: Daarna een beetje de oude hard rock heavy metal kant op gegaan met Psyonix.
0: Ja.
1: Hard rock gemaakt met Delgado Grace. En op dit moment in de coverband ook meeste rock, hard rock, White Child. Daar spelen we een beetje de nummers mee die de meeste bands die cover spelen uit het rock straatje niet spelen. Dus ja, als je een nummer van Deep Purple speelt, dan spelen wij geen Smoke on the Water. Wij spelen Child in Time. Dat soort dingen.
0: Dus als je echt van Deep Purple houdt, dan moet je naar Wild Child luisteren eigenlijk.
1: Ja. Precies.
2: Zonder meer.
0: Maar, ook nog leuk om te vertellen, jullie zijn familie, toch?
1: Ja, zeker.
2: Ja, een beetje wel, hè?
1: Ja, Jan is mijn oom.
0: Jan is de oom en ja. Jij bent de neef. En hoe zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen als ja, Jan en Dennis, Jade, als akoestisch ja, glamrock, rock ballad
2: is een goeie.
0: Duo.
1: Nou, de allereerste keer dat wij akoestisch speelden, dat is heel toevallig, want dat moest ik net ineens aan denken, was toen mijn vader 50 werd en een feestje had in een clubhuisje van de lokale motorclub hier. En,
0: welke club was dat dan?
1: Route 66 was dat.
0: Route 66.
1: Ja, Route 66. Ja, daar zijn we er bijna, hè?
0: Ja.
1: Ja, precies.
2: Route 626.
0: Van 6 tot 6. Ja,
1: lange uitzending. Ja, nee, maar dat was de eerste keer. En ik weet eigenlijk niet precies hoe dat daarna gelopen is. Van nou, we kunnen wel eens wat vaker wat doen. Ik denk dat het gewoon een keer tussen het repeteren doorkwam met andere bandjes, et cetera. Van god, nou, we kunnen wel eens een keer wat doen. En
2: lange pauzes, hè, bij Tower of Stone.
1: Ja, lange pauzes. Ja, nee, maar goed, een keer een paar kroegjes gespeeld. Ja, en zodoende is het een klein beetje gaan lopen.
0: Hoe vind jij dat nou, Jan, dan met Dennis spelen?
2: Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja?
2: Ja, met My Own Mess en Xionix. Het is wat minder mijn straatje.
0: De metal.
2: sinds dat hij met Ronnie James Dio ontdekt heeft, zeg maar. Ja, daar ben ik wel heel voor.
0: Is dat ook een beetje een voorbeeld voor jou, Dennis? Ronnie James Dio? Want je komt er toch, ondanks dat je verkouden bent, hè, hoor je toch een beetje?
1: Ja, nou ja, je kan wel zeggen dat ik me daardoor heb laten beïnvloeden. Ja, nou ja, sowieso. Als je naar rock, hard rock luistert, dan kom je daar sowieso niet omheen.
0: Nee, is ook zo.
1: Het is vaak wel Dio, Coverdale in zijn hoogtijdagen was ook van Whitesnake natuurlijk een goed voorbeeld. Ja, ja, en verder komt alles wel een klein beetje langs natuurlijk. En probeer je ook vooral je eigen ding te doen. Maar ik kan niet zeggen dat ik daar niet een klein beetje afgekeken heb, zeg maar.
0: En natuurlijk ook een beetje beïnvloed door je ouders. Want je ouders zijn natuurlijk ook echte rockers, zoals ik zo hoor. Samengespeeld op een feestje van je vader. Want je ziet toch mensen van tegenwoordig. Ja, ik durf je leeftijd niet te vragen, Dennis. Maar je bent niet oud. En dan ja, dingen als ja, voor je geboortejaar.
1: Ja, want dat zal ik me inderdaad af te vragen. Bij White Child spelen we volgens mij ook geen enkel nummer wat uitgekomen is na mijn geboorte. Helemaal in 88. Nee, volgens mij echt niet. Maar dus goed.
2: Ze denken zelf maar uit.
0: Ja, ja, hoe komt dat? Hoe komt dat? Heb je het voor jezelf gewoon zo gezegd? Nou, als het van voor mijn geboortejaar is, dan is het mooi.
1: Nee. Het is gewoon, ja, je rolt daarin. En ik weet eigenlijk niet precies hoe dat... maar ja, goed, het is voor de gemiddelde rocker natuurlijk sowieso dat, hè, de hoogtijdagen in de 70's en de 80's waren.
0: Is ook zo.
1: Ja, dus ja, ik vind het zelf gewoon geweldige muziek. En hoe ik er zo ingerold ben... Ik geloof ooit een keer met een Metallica top 10 op tv, dat het vanaf daar...
0: Metallica, nou ja, die doet het er weer. Ook wel een beetje van Metallica, Jan?
2: Ja, maar lag dat niet een beetje aan je pa? Dat hij met de Scorpions op de achterbank, dat je daar begon te bleren?
1: Ja, dat zou inderdaad ook nogal goed kunnen, ja. Ja, mijn vader had veel Pink Floyd, maar ook hier en daar Scorpions, wat voorbij kwam inderdaad. En,
2: voor mij, maar wat mij betreft, ik ben opgegroeid met... Deep Purple en...
0: Je kent niet anders.
2: Ik ken niet anders. Ik wil ook niet anders trouwens.
0: Oh, oké. Okay. Het past je goed, Jan.
2: Ja. Ja, nou, het is me.
0: Ja, dat is ook wel zo, hè? Heb je naast Shadowplay nog andere bands waar je graag in zou willen spelen?
2: Af en toe val ik in Amnesia in. Dat ligt eraan als Broekhuis zijn handje voor elkaar heeft of niet.
0: Oké. Okay.
2: Want die is geopereerd en die... maar nu,
0: oh
2: gaat,
0: ja, dan,
2: gaat
0: dan
2: goed
0: kun je
2: nu,
0: natuurlijk
2: dus,
0: niet spelen als je ja, geopereerd bent aan je hand.
2: Maar dat gaat goed nu, dus White Child na en Shadowplay na... pingelen wij een beetje in de...
0: In deze setting dus.
2: In deze setting, ja.
0: Ja. Zijn jullie te boeken?
1: Jazeker zijn we dat.
2: Tuurlijk.
1: Via Facebook denk ik dat het makkelijkst is.
0: Nou, voor te vertellen is, welk Facebook-adres moeten we zijn?
1: Nou, wij hebben voor Jade eigenlijk helemaal geen eigen pagina. Maar ja, goed, hè, Dennis VK is gewoon op de zoek op Facebook. En,
0: wordt het tijd voor een Facebook-pagina van Jade?
1: Nou, wellicht wel, ja.
0: Bij deze? Pagina van Jade en anders Dennis VK?
1: Ja, daar kun je me wel op vinden. En persoonlijk berichtje en alles komt goed.
0: Voor feestjes en partijen?
1: Precies.
0: Van voor 1988,
2: 88
0: was het, hè?
1: Ja, precies.
2: Nou, hoor, als je dit jaar een feestje hebt, kun je ook rustig boeken.
1: Ja, precies. Ja, zo is het ook wel weer.
0: Nu hebben we natuurlijk een setje met allemaal covers. Jullie doen ook voor alleen covers. Ooit de ambitie om eigen nummers nog te gaan maken met z'n tweeën?
1: Zeg nooit. Laten we het zo zeggen. We hebben er nog niet echt voor gaan gezeten om te zeggen van nou, we gaan eens eventjes een eigen nummer schrijven.
0: Maar, ben ik zaadjes aan het planten nou?
1: Nou, wellicht, hè.
2: Maar wanneer is kan er komen?
0: Wanneer is kan er komen?
1: Precies.
0: Waar gaan we zo naar luisteren?
1: We gaan heel langzaam eens kijken of mijn stem nog een klein beetje volhoudt. Ja, en gaan we een klein beetje de moeilijkheidsgraad op schroeven, denk ik. Dus laten we eens beginnen met een covertje van de Golden Earring met Going to the Run.
0: Oh, lekker. En daarna?
1: Wat zullen we daarnaast gaan doen? Is een goeie. Ik denk dat we Springsteen nog krijgen.
0: Ja?
1: Ja, met I'm on Fire. Wat gaan we nog meer doen? Crisis kan er van ons komen. En daarna dan improviseren we wel een nummer erbij.
0: Zie je wel waar je komt.
2: Ach,
1: precies.
0: Maar we gaan in ieder geval eerst luisteren naar Golden Earring.
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik snel weer ruimte maken voor die mooie akoestische gitaar.
2: Oh, je mag gewoon zitten hoor.
0: Mag ik meezingen? Nou, lekkere podium voor jullie jongens.
2: Je mag ook meezingen zelfs.
0: Ga jij ook zingen?
2: Nee, jij mag ook meezingen, zeg ik.
0: Oh, ik ga lekker alleen maar praten en interviewen. Dennis, neem nog even lekker een slokje, want je stem moet natuurlijk wel up and running zijn. Heel veel succes. We gaan luisteren naar Golden Earring.
3: Route 7 to 8 goes live.

0: Dankjewel.
1: Zo, nu mag je weer meedoen.
0: Ja, ik mag weer meedoen. Volgende is van Springsteen dan maar, hè?
1: De
0: boss. Want dat hadden we gezegd.
2: It's the boss.
0: Oké. 1, 2, 3, 4.

0: Dankjewel.
1: Ah. Moet maar even een slokje water doen.
2: Ja, de koffie is op. Ja, lekker. Oh.
1: Ja, hoor ik daar koffie?
2: Die zit er in aan de gebak.
1: Eens even kijken, wat gaan wij doen? Het volgende nummer is van Creedence.
2: Ha,
1: ja, en het heet Have You Ever Seen the Rain?

0: Kijk, koffie.
1: Koffie, lekker.
0: Wat willen mensen nog meer?
1: Oh, dankjewel,
2: man.
1: Nam, nam, nam,
0: nam. Nee hoor, dankjewel. Dankjewel.
1: Dat is wel een dropje.
0: Nee, alles ligt hier, hè. Nou ja, goed, zoals ik al zei, we zien wel waar we terechtkomen. Volgende is dan de laatste, twee setjes van vier. En hij is van John Denver.
1: Ha, die moeilijke.
0: Die moeilijke. Dit is Leaving on a Jet Plane.

0: Dankjewel.
1: Dit is Route 728 Goes Live.
2: Gehaald.
0: Ja, gelukt. Ah.
2: Het is gelukt. Oh, maar wat een mooi nummer zeg. Wat mooie, mooie performance was dat zeg.
0: Ja, dankjewel. We hebben alles laatst met het om moeten gooien. Gezien mijn stem die me een klein beetje in de steek liet. Maar,
3: alle nummers van Metallica vielen weg.
0: Ja, ja.
2: Dat vond jij wel heel erg, hè Jan?
3: Ja, vreselijk.
2: Nee, maar echt super zeg. Je hebt natuurlijk ook een klein dochtertje.
0: Ja, klopt.
2: En het eerste wat ik me afvroeg toen ik jou hoorde zingen is... Zing je haar zo in slaap?
0: Nou, nee, eigenlijk niet.
2: Dan zou je toch eens moeten proberen.
0: Ik zou het kunnen proberen, inderdaad. Nee, als ik mijn gitaar pak, dan komt het er toch op neer... dat ik uiteindelijk Let It Go van Frozen aan het spelen ben. Jazeker,
2: zeker. Kun je dat ook...
0: Ja, nu niet. Ja. Dat is te doen. Dat is gewoon te doen. Ja, normaal gesproken wat ik zeg, weet je wel. Maar ja, goed, het is allemaal tamelijk hoog. En vandaag, nou nee.
2: Oh, jammer. Ik denk, nou, hebben wij een mooi primeur.
0: Ja,
2: nee,
0: precies. Ja,
2: Frozen,
0: nee. Maak je geen zorgen. Thuis komt alles voorbij. Woezel en Pip. Ja, alles.
2: Dus ook voor kinderen, feestjes en partijen zijn jullie te boeken.
0: Nou, dat moeten we dan maar eens bekijken.
2: Oké. Zeg, jullie zijn nu natuurlijk hier als duo. En hoeveel optredens hebben jullie al gehad als duo? Zo lang is dit nog niet gaande, hè?
0: Nou, we maken er niet zo ontzettend veel reclame voor op zich. Hè? Maar er komt vanzelf iedere keer weer wat voorbij van... God, hè, kunnen jullie een keer spelen hier, kunnen jullie een keer spelen daar?
3: Ja, het BKV.
0: 20, 30 keer hebben we er sowieso wel mee gespeeld, geloof ik, inderdaad.
2: Nou, zo vaak nog?
0: Ja, jawel.
2: Oké.
3: Etentjes zelfs.
0: Wat zeg je?
3: Het voor- en nagerecht.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Op etentjes ooit. Ja, dat klopt.
2: Op het voor- en nagerecht?
0: Ja, ooit op een music and dinner show in de polder ergens gestaan. Ja. Was leuk.
2: Ja?
0: Ja, dat was erg leuk.
2: Oh, mooi idee ook. En lekker. Dus daar doen jullie het voor het eten?
3: Nee, wij hebben ook meegegeten.
0: Ja. Er moet wel een hapje en een drankje zijn, anders komen we niet. En vandaag hebben we taart gehad, dus dat was goed.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat
3: en als je eet, kan je niet spelen.
2: Nee, als je eet, kun je niet spelen, inderdaad. Dus happen en dan snel spelen. Hey, jullie hebben net een achttal covers gedaan. Jan, welke is nou jouw favoriet?
3: Mijn favoriet?
2: Mm-hmm.
3: God, dat is een heel goeie. Ik ben sowieso fan van Bob Seger. En... Dus dat is mijn favoriet.
2: En waarom? Gitaarpartijtjes? Of,
3: nee, ik vind die vent gewoon klasse.
2: Gewoon klasse?
3: Ja.
0: Een van de mooiste live albums ooit gemaakt, hè? Live Bullet.
3: Het mooiste.
0: Oh.
2: Nou komt de aap uit de mouw dus. De live registratie van Bob Seger. Daar ben je helemaal verliefd op geworden.
3: Ja, vroeger wel, maar tegenwoordig is er zoveel anders. Maar Bob blijft gewoon een van mijn favorieten. Dus ik vind het gewoon kei goed. Nog steeds.
2: En geldt dat ook voor jou, Dennis?
0: We spelen het niet voor niks. Ja, ik vind het een heel leuk nummer om te doen. En wat ik eigenlijk ook onverwacht een heel erg leuk nummer vind om te doen... is het tweede nummer wat we vanavond deden van Calvin Russell. Dat was ooit een verzoekje van iemand. Ik moet gewoon eerlijk zeggen, ik had nog nooit van iemand gehoord. En dat is leuk dat je dan ergens achterkomt dat je denkt... goh, verrek, dat is een leuk nummer.
2: En hoe onthoud je nou zo'n tekst? Want jij zit daar lekker te zingen en jullie kijken elkaar aan. Maar echt waar, ik ben na het tweede couplet ben ik de tekst al kwijt.
3: Gewoon een autocue, hoor.
0: Ja, teleprompter hier, hè? Die staat hier. Het is meestal als je een nieuw nummer zal instuderen, dan het makkelijkste is gewoon zet het aan in de auto, et cetera.
2: Mm.
0: Maar het ligt er gewoon aan. Kijk, een goede tekst onthoud je heel snel, vind ik altijd. Als er een mooie boodschap in zit, dan is dat niet zo'n probleem. Kijk, en de bekende nummers die wij spelen, die heb je zo vaak gehoord, altijd en overal, dat gaat op een gegeven moment vanzelf. Ja.
2: Dus het is eigenlijk iets wat gewoon in je natuur zit. Je hebt geen tip. Want net zoals ik tekst leek, weet na drie zinnen niet meer wat die persoon ook weer zijn. Dan begin ik vaak een beetje te playbacken. Hè? Maar dat gaat niet op deze manier. Daar heb je geen tip voor.
0: Ik heb er geen tip voor inderdaad. Het enige is wat bij mij af en toe wel is dat als je het dan kwijt bent, dan is het ook eigenlijk, zodra als iemand de eerste zin zegt, dan is het er ook allemaal weer.
2: Oh, dan weet je het wel weer.
3: Ja. Tweede couplet.
2: Tweede couplet.
0: Ja, dat is ooit wel eens gebeurd bij Leaving on a Jet Plane, ja.
3: Ja.
0: Ja. Toen moest ik echt van iemand horen van, nou, wat is de eerste regel nou? En toen kreeg ik het te horen, oh ja, nou ja.
2: Oh, dat iemand in het publiek of zo mee aan het zingen waren. Ja. Ja, we hoorden zo, ik niet zingen, hè?
3: Vijf minuten gewoon twee akkoorden gespeeld.
2: Totdat iemand wat ging zeggen.
3: Dat iemand dat zei.
2: Ja. Maar dat is natuurlijk ook het geval met solootjes. En wanneer je ergens in moet spelen. Dus je begint met akkoorden. En dan vervolgens moet er een keer een solo komen. Hoe hou je dat in de gaten?
3: Ja, dit is erin gegroeid. Vroeger moest je altijd...
2: Moeilijke vraag, hè?
3: Vroeger moest je altijd tellen. En dan het tweede couplet. En dan zo weer tellen. En dan komt de solo. En nou is het gewoon van, spelen, maar je komt vanzelf wel.
2: Gewoon...
3: Ja.
2: Het gaat zo.
3: Ik doe het ook al 2 jaar.
2: Met een nul erbij. Jongens, mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie set hier bij deze.
0: Ja,
3: graag gedaan.
0: Dat mag.
2: Dankjewel.
0: Ja, goed.
2: En wellicht dat we nog een nummertje of 2 van jullie gaan horen. Je iets van, oh, ik heb mijn stem nu wel los.
0: Ik wil mijn best wel doen. Geen om nog een poging te wagen.
2: Geen Frozen?
0: Nee, dat wordt hem vandaag niet, nee.
2: Welk nummertje wordt het dan?
0: Ik denk dat het een nieuw jongetje of zo wordt. Hè? Een simpele rock in the free world, zoiets.
2: Dat vind ik ook behoorlijk hoog.
0: Ja, het is mijn normale register eigenlijk.
2: Ja?
0: Dus daar kom je dan een beetje in terecht.
2: Register. Dan moet je even uitleggen wat een register is. Want,
0: nou ja, iedereen heeft een andere stem. En iedereen die heeft een bepaalde plek in zijn stem. Dat als je een liedje zingt, dat gedeelte het makkelijkste is om altijd nog te doen. En nou ja, goed. Ga je daarboven zitten, dan wordt het toch vaak al wat lastiger. En dat is ook het eerste gedeelte wat wegvalt als je verkouden wordt.
2: Oké. Maar we blijven binnen jouw register. Dus.
0: Nou, we gaan mijn best doen.
2: Nou, dan ga ik in ieder geval vast afscheid nemen van iedereen, van de luisteraars, van het publiek. En we moeten natuurlijk niet vergeten, we hebben sponsoren. We hebben natuurlijk de deel die de locatie voor ons heeft vrijgegeven. We hebben Johan Boekma voor de fotografie. We hebben Vechtal Leeft voor de camera's. En we hebben uiteraard Vechtal FM voor de microfoons. En Set Productions voor het afwerk. En we moeten natuurlijk niet vergeten, de band die ervoor zorgt dat we muziek hebben. Dennis Volkering en Jan Tichelaar. En het publiek natuurlijk. Laat je horen.
4: Dit is Route 728 Goes Live. Mede mogelijk gemaakt door Partycentrum De Deel, Vechtal FM, Johan Boekma Fotografie en Vechtal Leef TV.

0: Plus tot 0800-4530. Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB Plus en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: RPM.

0: gonna find us out the hall. And welcome to RBI.
1: It's Spears O'Fair.
0: Ik heb daar zin in.
1: Ja, muziek wil.
0: Hey, ik zou eerst mezelf voorstellen, mijn muziekbak ook bekend als. The Creepy Monster from King of the Bijgenomen. Wees dat ik van OWM, JoJo's, Karai, Kast, of Kijk, Leland, Mag, de Voice, of the Voice, the Hot, and Homie, Fans, Sonny, Dead, Danny, Zalus, and we come to Love, the Fun Again, Philip Chibok, the Island, Zorro, Rock'n'Roll, the Learning Tree, Extreme, Vardas, Rook, Catherine, Leonardo, Vovo, Lanches, Dung, Vigo, Fuck, Dave, Bobo, Tequila, Sunset, The Mantis King, Home, Effort Show, The Billy Goat, Plexus, The Own Team, and X, Diesel, Klanum, The Little Honey, Toddle, Screamy Bingers, and the Grungy Springers, maar vanover ben ik ook Big K. Maar ze is altijd doet niet een beetje. Ze is altijd mijn lieve vriend naast mij. Mijn broeder van mijn moeder. De beste mooie aarde. Can I get an amen? Voor Jeroen. En dan mag ik lekker.
1: Jeroen Dekker, ook onbekend als die ene lange Vries. Lange Frans, zonder baas, mee. Koning, koffie, luid, koffie, central, captain, colonel, huis, lekker, neem, vinger, Jan, pokers, cool, space, cowboy, funky, jungle, party, jingles, kono, dioda, colon, cabulon, soccer, chat, solid snake, liquid snake, gaseous snake, en vanavond ook plasmic snake. Hebben ze allemaal gehad.
0: Lekker man.
1: Ik denk, gaan we direct door allemaal heen. Ik heb geen zin om te wachten.
0: Maar dat had je even moeten.
1: Ja, we hadden heel veel dingen gemoeten. Weet je wat ook moet?
0: Nou.
1: Lekkere muziek luisteren. En dat gaan we vanavond doen met allemaal bandjes zo. Oh.
0: Ik heb de Rolling Stones, Muse, Deftones, Living Color, Foo Fighters, P.O.D., Wolfmother, Unlucky the Truth. Oftewel, het wordt van alles en nog wat.
1: Van alles en nog wat. Een beetje rockige kant.
0: Ja.
1: Maar mocht je nog andere suggesties hebben, dan mag je die natuurlijk ook altijd achterlaten via arpmedia.nl.
0: Ja.
1: Dan kun je ons een berichtje sturen in de chat. Verder zijn we ook nog bereikbaar op facebook.com/arpmedia.nl, youtube.com/@rpm-radio en twitch.tv/rpm_radio. Mocht je dat nog willen terugvinden, kun je allemaal terugvinden op arpmedia.nl.
0: Inderdaad. Hebben we dan alles gehad?
1: Volgens mij wel.
0: Mooi. Dan gaan we.
1: Kort maar krachtig.
0: Dacht ik.
1: Mag ook wel een keer.
0: Daarom. Dit is I Can Get No Satisfaction. On the Rolling Stones.

0: Mooi, hè?
1: Ah, ik kan niet zo hard als jou. Wil ik ook niet.
0: Hard, luid, hoog, alles.
1: Kan ik niet. Wil ik niet. Jeroen?
0: Dat ben ik.
1: Die.
2: Hoe gaat het met jou?
0: Ja, prima.
1: Mooi.
0: Oh, lekker.
1: Fijn.
0: Ik ben zo blij dat het eindelijk weer een beetje afgekoeld is.
1: Oh my god.
0: Doet me zo goed.
1: Dude, die wil niet weten.
0: Donderdag en vrijdag waren niet leuk.
1: Nee.
0: Echt niet leuk, maar absoluut. Ik heb het weer de weersvoorspellingen een beetje in de gaten gehouden. Want ik doe niet anders de laatste tijd. en als het goed is, druk even afkloppen. Ik heb hier geen hout in de buurt helaas.
1: Ja.
0: Geen onbewerkt hout in ieder geval. als het goed is, is dit de laatste extreme hittegolf van de zomer. En is hiermee het zomeren van de zomer er wel een beetje af.
1: Maar god, nonnen, je wel hopen.
0: Dat de temperatuur nog steeds goed boven de 20 blijft, vind ik helemaal niet zo erg.
1: Onder de 20. 18 graden, max.
0: Zou ik ook prima vinden, hoor.
1: Ja.
0: Zou ik heerlijk vinden. Als het 15 graden is, vind ik ook heerlijk.
1: Min 5, heerlijk.
0: Ja, allemaal prima.
1: Vriespunt. IJs, maar, sneeuw, kou.
0: De burger zit weer in de maat, dus het mag weer koud worden.
1: Ja.
0: Maar wat mij betreft, als het zeg maar dit blijft, als dit een beetje de max is, voor de aankomende tijd, hoor je mij echt niet klagen.
1: Mij
0: vind ik allemaal hartstikke prima.
1: Mij wel, maar ik ben klagen leuk.
0: Nou, Huub, in dat geval, hoe gaat het met jou? Vertel eens. Klagen.
1: Goed, ik ben moe.
0: Dat is geen klagen.
1: Dat is heel veel klagen.
0: Oh.
1: Ik ben moe.
0: Okay,
1: dat is klaar.
0: Dat is klagen.
1: Alles gaat kapot en ik trek het niet meer. nee, het gaat wel met mij goed, denk ik. Ik heb niet zoveel gedaan. Ik heb gewerkt. Ik ben moe. Ik heb niet zoveel geslapen deze week. Ik heb honger. Maar eten is er. Dus dat moet.
0: Dat wordt zo meteen allemaal opgelost.
1: Wat ben je aan het doen?
0: Hoezo?
1: Je doet... Nevermind, laat maar. Backstage spul.
0: Niet zo drukker maken, komt allemaal goed.
1: Ja, ik zie dingen vanuit mijn ooghoeken veranderen. En
0: dan moet je ook helemaal niet naar kijken.
1: Dus
0: is mijn pakje, Jan.
1: Gast, waar moet ik dan naar kijken? Naar jou?
0: Nee, gewoon hier naar het scherm. Naar de dingen voor je.
1: Nou ja, dat is interessant. Een leeg chat.
0: Ja. Oh, er staat toch minstens één berichtje
1: hier? Ja, dat is waar. Van je papa en mama. Mijn papa en mama luisteren niet. Want die zijn dood. Nee.
0: Wow.
1: Nee, die zijn in Enschede. Een mooie Enschede. Bij familie.
0: Die hadden betere dingen te doen.
1: Ja.
0: Snap ik ook wel. Ik kan wel zeggen van niet, maar dat zou een leugen zijn. En ik mag niet liegen van mama.
1: Nee, ik ook niet.
0: Kwaliteitsshow van vandaag, Huub.
1: Oh, leuk toch?
0: Hele goede show.
1: Ja, ik heb jou wel verteld dat mijn moeder het absoluut niet leuk vindt dat ik haar bij de voornaam noem.
0: Nee, dat klopt. Ik vind het ook nog steeds een beetje vreemd om je ouders bij hun voornaam te noemen. Maar zo ben ik niet opgevoed.
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar je doet het wel.
1: Nou, gisteren kwam ik een video tegen van leerlingen die hun leraren dus bij de voornaam noemen.
0: Ja.
1: En ik dacht van, ik wil gewoon kijken hoe mijn ma reageert als ik beneden kom en zeg, goedemorgen Mary. Gewoon kijken hoe ze reageert. Dus dat deed ik. En ik kon geen kicken, hè. Helemaal niks. Ik keek niet eens op van de telefoon. Ik zeg, goedemorgen Mary.
0: Nee.
1: Oh, hey Huub. Nou, ik wou dat je boos werd. Nee. Ja, dat ben ik ook, maar dat laat ik niet zien.
0: Nee.
1: Ik vind dat heel grappig.
0: Gaat jou dat gewin niet, niet gunnen.
1: Nee. Nee. Maar mijn moeder gunt mij vrij weinig.
0: Ja, en terecht. Snort jong.
1: Je zou ook een keer aan mijn kant staan.
0: Nee joh, gekheid. Dat doe ik alleen als het gaat om andere mensen. Maar specifiek bij jouw ouders is het heel leuk om juist met jouw ouders mee in zee te gaan.
1: Oh ja.
0: Heel leuk.
1: Ik vind het wel heel grappig dat mijn hele vriendengroep dat leuk vindt.
0: Ja, dat is ook gewoon echt heel leuk.
1: Ja, je zegt gewoon allemaal slechte vrienden. Foute vrienden mag je het zelfs wel noemen, denk ik.
0: Ja, daarom hou je ook van ons.
1: Ja, dat is waar. Weet je waar ik ook van hou?
0: Nou.
1: Sleutels.
0: En
1: vooral eentje van. En de hele slechte bruggetjes. Sleutels van een primaatvariant.
0: Primaatvariant.
1: Want dit is Foo Fighters. Met Monkey Ranch.
0: Oh, oh, oh.
1: Snap je?
0: Wat erg dit.
1: Leuk, hè?

0: Mama van Unlocking the Truth.
1: Daarvoor hadden we Wolfmother met Joker and the Thief. Daarvoor POD met Youth of the Nation. En we begonnen met Foo Fighters met Monkey Wrench.
0: We are the Youth of the Nation. We are. Wat is er nou met Twitch dan?
2: Primaten met sleutels.
0: Nee, dat is...
2: Geluid op Twitch. Geluid en op opprimedia.nl natuurlijk, daar heb je altijd geluid.
0: Maar niet op de website, schijnbaar.
2: Jawel. Arpimedia.nl, hebben we ook geluid.
0: Oh ja, tuurlijk, want dat is gewoon...
2: Dat is gewoon de Twitch stream. Alleen op YouTube niet, want dan worden we gedMCA'd en dan worden we eraf gegooid.
0: Ja, dat moeten we niet hebben.
2: Nee. YouTube is nog steeds een beetje vreemd wat dat betreft. Want, dat maakt niet uit.
0: Ik heb een stukje vlees tussen mijn tanden en dat is heel irritant.
2: We hebben net Korean Fried Chicken gegeten.
0: Ja.
2: Dat was echt ontzettend lekker. Er zit een nieuw restaurantje hier in Hardenberg. Dus ik wil geen reclame maken, maar ik wil zeker wel reclame maken. Het was echt ontzettend lekker. Ja. Mr. Chicken.
0: Mr. Chicken.
2: Oprecht.
0: En dan gespeld C-H-I-N-I-K. Chinkin.
2: C-H-I-K-I-N. Chicken.
0: All right, that's it.
2: Sorry. Maar oprecht. Fantastisch. Ja. Super lekker. Hele lekkere rijst. Hele lekkere kip. Echt ontzettend lekker. Erg koolslaatje erbij. Ja. Lekker man.
0: Erg appetijtelijk, zou ik zelf zeggen.
2: Dus die is zeker voor herhaling vatbaar. Ik ben heel blij dat Hardenberg eindelijk een wat breder scala aan restaurants krijgt. Dat het niet alleen maar... Je kan kiezen tussen vet patat of kapsalon of pizza.
0: Ja.
2: Dus eindelijk heb je wat breder assortiment. Eindelijk.
0: Ik bedoel, ze hadden ook wel sushi. Maar ja, wie bestelt er nou sushi?
2: Als je sushi gaat bestellen, dan ben je echt een dief van je eigen portemonnee.
0: Ja.
2: In Nederland kun je sushi echt alleen maar eten als je naar een all you can eat gaat.
0: Ja.
2: Anders is het echt zo zonde.
0: Ja.
2: Dan betaal je echt 60, 70 euro en dan ben je nog niet eens vol.
0: Nee, en het is echt mediocre sushi.
2: Ja, nu hadden we ontzettend lekkere Korean fried chicken. Voor net onder 40 euro. Ja? Voor twee personen. Ja. Met een drankje erbij.
0: Ja.
2: Kun je niks van zeggen. En zit je nog vol? Kun je niks van zeggen.
0: En oh, wat zit ik vol.
2: Echt zo goed.
0: Ja, heel erg lekker.
2: Dus ik wil geen reclame maken, maar ik wil zeker wel reclame maken. kunnen ze ons niet even sponsoren of zo? Dat wij gewoon elke keer even een goed woordje doen en dan krijgen we gewoon lekker eten. Dat vind ik wel een goed idee. Dat vind ik wel een goede deal.
0: En dan een bumpertje met medemogenbaar. Dus chicken, dat is wel een berg.
2: Ik ben helemaal
0: ding,
2: voor.
0: Nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang.
2: Ai.
0: Dat mag niet meer, hè?
2: Nee. Nee. Nou ja, daar gaan onze kansen. Ja, nou heb je het verkut. Nu heb je het verkloot. Kans hadden we toch niet, dat maakt niet uit.
0: Nee, dan.
2: Waar we wel een kans op maken.
0: Nou.
2: Is zometeen nog een spelletje.
0: Nee.
2: Ja.
0: Nee.
2: Ja.
0: Daar heb ik geen zin in.
2: Nou, dat gaan we wel doen.
0: Waarom?
2: Ja, maar dat gaat er wel in.
0: Maar welk spelletje dan?
2: Ik zat een beetje te twijfelen tussen Around the World. Want dat is altijd leuk om even wat nieuws te vinden.
0: 80 days, ja.
2: Maar het is ook niet echt een spelletje. Dus dat kan ook nog wel apart ervan.
0: Uh-huh.
2: En ik zat een beetje te denken aan het ouderwetse 5-minuten spel.
0: Nee.
2: Maar echt weer zoals Van Wellier.
0: Oh, nieuws.
2: Ja.
0: Nee, echt.
2: Heb je een beetje actualiteit in de gaten gehouden?
0: Absoluut niet.
2: Ja, dan is het dus leuk.
0: Oh ja. Want Wim kan niet winnen, het is eerst grappig.
2: Ja.
0: Oh ja.
2: Dat is ontzettend leuk.
0: Ja.
2: Dat maakt het heel leuk.
0: Daar dacht ik
2: zullen we dat volgende week weer doen dan? Dan kun je alvast een beetje voorbereiden.
0: Zullen we dat volgende week doen anders?
2: Ja. Dan kun je een beetje voorbereiden.
0: Dat is goed.
2: Ja, is goed. Hou ik je wel aan.
0: Is goed.
2: Maar dan houden we het voor vanavond bij Around the World.
0: Zullen we anders? Want ik heb hier nog wel een liedje die ik eigenlijk graag wil doen nu. Around the World na de breakdown. Dan doe ik nu nog even een blokkie. Sure. En dan doen we het pauzenummer en dan doen we Around the World.
2: Vind ik een strak plan.
0: Mooi. Dan doen wij Live a Lie van Belmont.

0: Apple Boy van Boni Macaroni.
1: Daarvoor hadden we nog The Wonder Years met I Don't Like Who I Was Then. En daarvoor Belmont met Live a Lie.
0: Nou ja, dat.
2: Dat? Dan weet je dat.
0: Ja, we hebben straks even het nieuws. En waarschijnlijk ook even het weerbericht. En waarschijnlijk ook een verkeersbericht. Ik denk niet dat je veel zult hebben aan het weerbericht, gezien het de hele dag al regent. Maar misschien klaart het vanavond wel op.
2: Ik hoop het niet.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Heb jij nog dingen te melden, te vertellen? Wil je nog wat kwijt?
2: Nee.
0: De leuke verhaal te vertellen?
2: Nee. Nee, eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Nee, weinig bijzonders wel.
0: Dat is saai.
2: Ja, ja, heb je soms.
0: Ja.
2: Wat wel? Doe je niks aan.
3: Zometeen meer.
4: RPM.
3: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahoui de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: RPM.
4: RTV 4.
5: Ahoy!
6: This is Justin from Tala, and you're listening to RPM.
7: Hij heeft er moeite mee. Oh, ik hou van Tyron. Hallo? Oké, wacht. Ja, oké, tot zo.

0: Michael.
1: Ja, sorry.
0: Doe maar rustig.
1: I don't know where I came from.
0: Dat is gewoon een beetje eng.
1: Sorry.
0: Nee, enge jongen ben jij. Een beetje een enge jongen, jij.
1: Schreeuwen is leuk.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens. Is geen woord van gelogen.
1: Freebird van Line Skynet.
0: En daarvoor hadden we helemaal niks, want we zijn er pas weer terug.
1: Ja, welkom terug bij alweer de tweede van RPM van 15 augustus 2026. Woe, de laatste 15 augustus, die gaat zien bij RPM misschien.
0: De laatste van vandaag.
1: Ja.
0: Voor de rest blijven we er gewoon hoor.
1: Ja, waarschijnlijk. Denk ik. Hopelijk.
0: Denk maar niet, maar...
1: Jij wou iets doen, toch?
0: Ja, maar ik ben daar nog een klein beetje voor aan het voorbereiden.
1: Oké. Muse is ook leuk, klopt. Muse is heel leuk.
0: Ja. Ja. Zeker.
1: Gaan we dan eerst mijn nieuwe blokje doen? Heb je al tijd gehad om die erin te zetten?
0: Nee, want ik heb überhaupt niet gekeken wat je nieuwe blokje is. Maar wat mij betreft gaan we eerst even muziekjes doen en doen we dan een spelletje.
1: Ah, Jeroen.
0: We zijn er pas net weer van de break, dus eigenlijk hebben we ook nog wat tijd om even te wachten met een spelletje, toch?
1: Jeroen.
0: We houden een beetje een vulling.
1: Jeroen.
0: Ja.
1: Nou.
0: Zeg dus.
1: Ik ben blij dat je er bent.
0: Oké, fijn. Ik ben blij er te zijn.
1: Mooi, je bent een goede kerel.
0: Daar ben ik heel blij mee. Ik ben blij dat iemand het vindt. Wat? Dat klinkt echt heel depressief. Valt allemaal heel erg mee. Zo deprimerend is het allemaal niet. Valt allemaal reuze mee.
1: Het is ook wel weer like, goed dat ik om die grap lag. Omdat ik weet dat het niet waar is.
0: Ik denk trouwens dat ik hem al heb gefixt. Dus als je wil, kunnen we wel het spelletje doen.
1: Weet je zeker dat hij gefixt is?
0: Nee, maar we moeten toch live testen.
1: Dus. Nou.
0: Why don't we go and do that anyway?
1: Why don't you get a job? Oh nee, dat doe ik. Dat is een draai ik zo. wacht. Ik moet heel even...

0: Nee, raad eens.
1: Warhammer.
0: Nee. Klinkt dit als Warhammer?
1: Nee, maar jij draait altijd Warhammer dingen.
0: Dit is van Clair Obscur.
1: Van wat?
0: Clair Obscur.
1: Oh. Check. Oké, okay, nice. Heeft ook wel betere muziek, maar...
0: Dit is... Oké. Okay. Nou.
1: Ik heb iets heel fancy's gemaakt. Speciaal voor ons Around the World blokje. Want dat doen we niet zo vaak.
0: Maar we gingen toch geen Around the World doen?
1: Ja, juist wel.
0: Wel?
1: Juist wel.
0: Oh, ik dacht...
1: Daarvoor wou ik iets speciaals doen.
0: Oh, oké, dan doen we dat. Wat gaan we doen dan? Wat gaan we doen?
1: Nou, als eerste wil ik even laten zien dat we gaan beginnen met... Around the World!
0: Nice.
1: Ja, dat dacht ik. Die is fancy, die is lekker, die is mooi.
0: Die is cool.
1: Dus Around the World, voor de mensen die het nog niet kennen, zal ik het even kort belichten. Ik ga Huub vragen een nummer te noemen tussen de 1 en de 7. Dan tussen de 1 en de weet ik veel hoeveel, ligt aan het continent. En dan tussen de 1 en de weet ik veel hoeveel voor het soort muziek.
0: Ja.
1: En dan gaan we op zoek naar een bepaald land in de wereld, in een willekeurig continent. En dan gaan we op zoek naar een willekeurige band uit de top 40 van dat genre, van dat land.
0: Ja.
1: Om te kijken van, hey, maken die een beetje goede muziek?
0: Ja.
1: Vorige keer dat we dit hebben gedaan, hadden we Roemenië. Die hebben we 2 kansen gegeven. Kans nummer 1 ging niet zo goed. Kans nummer 2 was fantastisch.
0: Ja.
1: Echt, echt fantastisch. Dus ja. Ik denk, die is wel voor herhaling vatbaar. Dus dat.
0: Ja.
1: Huub, heb jij voor mij een nummer tussen de 1 en de 7?
0: Tussen de 1 en de 7.
1: Ja.
0: Geef mij nummer 1.
1: Nummer 1, dat is Azië.
0: Azië, wat leuk.
1: Leuk.
0: Leuk.
1: Dan ga ik naar leuk. De lijst met alle landen in Azië. En, dit is wel een leuke volgordelijkheid. Dan mag ik voor jou een nummer tussen de 1 en de 50?
0: 2.
1: Oké, okay, dan komen we bij China.
0: Wat leuk.
1: Leuk.
0: Leuk.
1: mag ik voor jou dan nummer tussen de 1 en de 30?
0: 3.
1: Oké, okay, dan gaan we naar metalmuziek uit China.
0: Oké. Okay. Dat zal niet heel veel zijn, denk ik. Maar
1: ik denk het ook niet. Maar er zijn wel veel Chinese artiesten die internationaal bekend willen worden. Dus ik heb hier een lijstje van soundcharts.
0: Uh-huh.
1: De soundchart score van een genre metal uit het land China.
0: Uh-huh.
1: Er staan hier best wel wat. Maar laten we het eens houden bij de eerste 35.
0: De eerste 35?
1: Ja.
0: Nou, dan moeten we natuurlijk gaan voor 4.
1: 4. Zo, je hebt wel de kortste naam gekozen. Dehumanizing Ita Train Worship.
0: Die ken ik!
1: Die ken jij?
0: Dat ken ik!
1: Oké. Okay.
0: Dat is niet radiovriendelijk, kan ik je zeggen.
1: Zo klinkt het ook niet, maar... even een klein stukje, even een voorproefje.
0: Ita Train Worship.
1: Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Heb je daar ook like een...
1: Ik heb de afbeelding erbij, ja.
0: Ja, nou ja, dat is...
1: Ja, ik verwacht al van, weet ik niet.
0: Dan krijg je dus dit zoals dit, spul zoals dit.
1: Oh ja. Ik snap het stukje dehumanizing wel, ja. Noem maar eens een nummertje tussen de 5 en de 35.
0: 5 en de 35. Nou, doe maar 5.
1: Nummer 5. Life Awaits.
0: Life Awaits? Van like, ja. Leven verwacht?
1: Ja.
0: Life awaits.
1: Het is punk, metal, rock. Nou, ja. Wat wil je nog meer?
0: Unforgiven. You Call Me Reckless. Paper Plane.
1: Ik zie hier... You Call Me Reckless is inderdaad ook van hun.
0: Nou, doen
1: Everlast, we... Everlast, Operation Base Point.
0: Doen we You Call Me Reckless.
1: Eens even kijken wat het
0: is. Oh, dat is van Valorant. Oh, never mind. Doen we die niet. Everlast. Doe Everlast.
1: Fuck it. Everlast.
0: We gaan het zien.

0: Everlast van Life Awaits. En die heb ik direct even in mijn eigen playlist gedaan met nummers, want... Wauw, dat was verrassend lekker.
1: Dat was echt heel goed. Ik was echt heel erg verbaasd over hoe goed dat was. Dat was echt... dat was onze Around the World van vandaag. Ik vind dat we dit even een vast blokje moeten maken, Around the World.
0: Around the World in 80 Days. Ja, is goed.
1: Ik vind het best... we hadden vorige week hadden we dit ook. En daar hadden we ook echt een ontzettend leuk nieuw bandje ontdekt.
0: Ja.
1: Dat was, even kijken, Taken Back August uit Roemenië. Vandaag komt daar dus Life Awaits bij, uit China.
0: Ik wil eigenlijk een sound effectje erbij.
1: Voor Around the World?
0: Ja.
1: Ik vind eigenlijk dat we dat sound effectje van Daft Punk moeten gebruiken. Around the world, around the world.
0: De sample. Kan ik dat zo snel vinden?
1: Goeie vraag. Geen idee.
0: I don't know. We kunnen ook All Around the World.
1: Is ook leuk.
0: Of is dat weer een beetje te... iets te veel?
1: Ik vind ze allebei wel leuk. Ik vind Around the World van vandaag ook leuk, omdat het exact hetgeen is om te doen. We kunnen dit ook gewoon als achtergrondmuziekje gebruiken voor Around the World. Dat we dit als achtergrondmuziekje gebruiken, terwijl we nog een beetje aan het zoeken zijn.
0: Oh, wacht. Versnijden. Dus a cappella. Pakje synth. Ik ben nu gewoon even door de stemmen aan het luisteren van Around the World.
1: Ja. Ook leuk. Lekker basje.
0: Ja, toch? Ik denk dat als je dit wat luider maakt, dat je dit wel leuk kan hebben in de transition zelf.
1: Ja.
0: Dan moet het eigenlijk wel wat harder. We kunnen dan misschien ook gewoon de synths gebruiken.
1: Aan de andere kant ben ik er ook wel voor hoor, om de All Around the World, om dat te gebruiken voor de transition. Want dat is wel een lekker van, bam, hier, energie, doe je ding, let op, want er gebeuren dingen.
0: Maar doen we dan wel de... dat is Fly, dat is Sugar Ray, dat klopt, ja. Doen we dan wel Aaron's versie?
1: Willen we dat doen?
0: Wacht, ik moet dat... waar kan ik het vinden? Oh, kom op, hé.
2: She started singing.
3: Go crazy.
0: Waar is die nou? Waar is dit stukje?
2: An object to these two being wedded in holy matrimony. All around the world, statue.
0: Alleen dat stukje.
1: Ja, ik ben er wel voor om dat te gebruiken hoor. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, en dan een nieuws deuntje eronder.
1: Ik maak er wel even een leuk bumpertje voor.
0: Yeah.
1: Dan ga ik die wel even in... stuur mij die even op.
0: Ja,
1: of in de RPM-chat. Dan maak ik er wel een leuk bumpertje voor. En dan volgende week hebben wij ons nieuwe blokje daadwerkelijk ingeluid.
0: Perfect. Dan gaan we nu gewoon even verder met wat harders. Want dat is wel leuk. We hebben net al Freebird gehad en we blijven gewoon harder gaan. Alleen maar harder! Alleen maar harder! Want dit is Holy Roller van Spirit Box!

0: nightmare from Polaris.
1: The full heart of it. I prevail, met body back. The four bring me the horizon, met Shadow Moses. The Bechona met Spirit Box, met Holy Roller.
0: Oh, lekker toch?
1: Ja, lekker man.
0: Heerlijk spel, word ik blij van.
1: Ja, hij moet RPM wel RPM houden.
0: Ja, toch?
1: Lekker man.
0: Oh, heerlijk.
1: Ik word er ook wel altijd heel tevreden van.
0: Ik ook.
1: Het is lekker. Gewoon lekker.
0: Lekker man, lekker. Heel erg lekker, lekker.
1: Lekker.
0: Lekker.
1: Lekker.
0: Lekker. Lekker. Heel erg lekker. Lekker.
1: Oké.
0: Heel erg lekker.
1: Ja, volgens mij ook.
0: Een klein kwartiertje nog.
1: Ja, niet zo heel lang meer.
0: Nee, klopt.
1: Hoe snel gaat de tijd?
0: Ja, en het gaat heel snel de tijd als je met Jeroen en mij bent.
1: Ja.
0: Dat hoor ik vaker. Dat de tijd dan heel langzaam gaat.
1: Dat is wel een feit met die tijd.
0: Of heel snel, ja, sorry.
1: Haha. Grappig man. Anyway.
0: Ik weet niet. We doen dit al 5 jaar. Bijna 6. En.
1: Nee, bijna 5.
0: Bijna 5 jaar.
1: 4,5. Goeie 4,5.
0: 4,5 jaar. En we zijn echt niet beter geworden.
1: Nee, absoluut niet. Maar dat is ook een beetje de charme van de show.
0: Ja,
1: vind ik zelf.
0: Slecht radiomaker.
1: Ja, precies.
0: Vage charme, maar het is voor iemand.
1: Hoort er een beetje bij. Ik vind het juist altijd ook heel leuk om. Ook bij commerciële radio en zo, als ik daar naar luister onderweg naar Dayton Zwart even terug naar Almere. Dat ik af en toe er naar luister en dat ik dan denk van. Ja. Ik snap, zeg maar, jullie verdienen veel geld.
0: Ja.
1: Maar als jullie niet veel geld zouden verdienen, dan zou deze persoon ook zo bij een lokale omroep kunnen. Gewoon om hoe ze doen met elkaar.
0: Over wie hebben we het dan?
1: Nou, ik heb vaak genoeg, zeg maar, als ik. Ik luister veel Q-music. Mm. En ik weet dat dat een doodzonde is voor veel van onze luisteraars. Maar ik luister helaas wel veel Q-music.
0: Yeah.
1: En ik heb wel vaker als ik de middagshow luister met. Oh, dan heb ik zijn naam even kwijt. Oh, wat erg.
0: Middagshow van Q.
1: Ja. Domien. Met Domien Verschuren. Domien die heeft af en toe ook van die stukjes dat hij gewoon aan het einde van zijn tijd.
0: Oh, die kerel, ja.
1: Dat hij aan het einde van zijn tijd dat hij gewoon duidelijk de boel aan het vollullen is. En dat hij zelf ook gewoon af en toe dat hij gewoon toegeeft van. Nou, ik ben de boel gewoon aan het vollullen hoor. Maar dat is heerlijk toch?
0: Ja, dat is
1: ik
0: heel
1: vind
0: leuk.
1: Dat juist heel leuk. Ik vind het, ja, het geeft wel een bepaalde charme aan de show.
0: Ja, het is.
1: Iemand doet gewoon een beetje zijn ding. Laat hem gewoon lekker zijn ding doen.
0: Ja, het is gewoon. Een beetje eerlijkheid in een professionele wereld is altijd leuk.
1: Houdt mensen zo lekker menselijk.
0: Ik vind het ook altijd leuk als ik bijvoorbeeld in de winkel sta. En ik moet mijn spul af laten rekenen bij de kassa.
1: Yeah.
0: Dat de cashier gewoon met een collega aan het lullen is.
1: Yeah.
0: En dat het over helemaal niks gaat. Ik vind het juist heel leuk.
1: Yeah.
0: Maar dan lul ik mee.
1: Ja, nou, bijvoorbeeld.
0: Dus dat had ik laatst bij de Lidl. Was waarschijnlijk iemand nieuw achter de kassa.
1: Yeah.
0: Die van, riep dan aan de andere kant van, welk knopje is dan voor de broodjes? En zei, ja, dat is die ene. Maar er gebeurt niks. Dan moet je harder drukken. Ja, dat helpt niet. Dat soort dingetjes. Dat vind ik dan heel leuk om ook gewoon mee te doen. Dat maakt een direct.
1: Nee,
0: een.
1: Die ene niet, die andere.
0: Die
1: die andere.
0: Andere links.
1: Ja.
0: Ik vind dat heerlijk.
1: Oh, vervelende mensen zijn wij ook.
0: Oh, nee. Dat is leuk, man. Dat
1: is ook heel leuk.
0: Dat vond ik ook altijd leuk toen ik nog bij de sport werkte. Mensen die meedoen.
1: Ja.
0: Het is een bit. Alles is een bit.
1: Alles is een bit. Alles is een bit als je maar genoeg wilt dat het een bit is.
0: Ja. Kijk maar naar mijn leven.
1: Ja.
0: Speaking of sad. Nou, klein kwartiertje nog. Gooien we even die laatste blokje er nog heen. En dan zijn we er ook mee klaar. Dit is Pretty Fly for a White Guy. Van The Offspring. Montag, lieben, glazen, glazen.

0: kan ik niet altijd goed gaan, hè?
1: Nee, het is dat ik dat ook verkeerd doe.
0: Dat waren de laatste 2 seconden van Yours Truly met Lights On.
1: De eerste 2 seconden.
0: Dat bedoel ik. Daarvoor hadden we nog Zebrahead met All My Friends Are Nobodies. Daarvoor Green Day met 21st Century Breakdown. En daarvoor The Offspring met Pretty Fly for a White Guy.
1: Ja,
0: lekker hoor. Lekker fout, heerlijk.
1: Ja, toch?
0: Mag ook wel een keertje.
1: Heerlijk. Nu zeggen ze wel tegen die zus, zodat wij er weer van doorgaan.
0: Allemaal ontzettend bedankt dat jullie er vandaag bij waren. Ik vond het een hele leuke show. Ik vind dat we er heel wat leuks van hebben gemaakt. En ik hoop dat we dit voort kunnen zetten. Ja. Volgende week ben ik er niet. Dan volgens mij heeft Huub volgende week wel vervanging. Maar dat horen jullie allemaal volgende week. Ja. Die week daarna ben ik er gewoon weer terug. Dus dan niks aan de hand. Ik blijf niet weg.
1: Ga je nog vertellen waarom je er niet bent? Of, hoeft niet natuurlijk, maar...
0: Familiebezoek.
1: Nou, kijk, familiebezoek. Minder dat hoef ik niet te zeggen.
0: Ja.
1: Let een beetje op elkaar, let een beetje op jezelf. Jeroen zegt, volgende week ben ik er wel, hij niet. Misschien heb ik een tweede of misschien wel een derde microfoon. Oeh. Maar dat ga er maar niet vanuit. Dus ik mag lekker alles in mijn uppie aan elkaar lullen. Dus dat wordt wel leuk. Het wordt veel muziek, weinig gelul. Of ik moet echt heel erg mijn best doen en heel veel aan elkaar gaan lullen.
0: Kan.
1: Heb je trouwens een nieuwe... Geen nieuwe camera, hè, daarboven?
0: Nee.
1: Nee. Oh. Het leek... De camera lijkt een stuk scherper nu.
0: Maar omdat het licht aan staat.
1: Ah, zo, dat was wel zo.
0: Dat denk ik.
1: Nou, ik heb voor de rest ook niet zoveel meer te zeggen.
0: Tot volgende week.
1: Jij nog wat? Verder?
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Doei!

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4. Rock Tracks.
6: Mel Goeie, vervelend. 3 uurtjes, gitaar geweld zijn begonnen. Rock Tracks.
7: Well, g'day, this is Angry Anderson from Rose Tattoo. Stay tuned to Rock Tracks and you'll hear more of our songs. Here's

Geweldige klassieker van de formatie Roasted 2. Dat waren ze met One of the Boys. En de band was natuurlijk op tournee door Europa toen de zanger Angry Anderson helaas in het ziekenhuis belandde. En ze moesten de rest van de Europese tournee afzeggen. Ik weet momenteel niet hoe het precies met hem gaat, maar ik hoop dat het goed gaat. En de bedoeling is dat ze in september weer verder gaan met toeren. En dan in Australië. Ze gaan ook nog met Susie Quattro op tour, als het goed is, met de Red Hot Summer Tour vanaf november. Dus er staan nog genoeg dingen in de planning. Wel, dit is het begin van deze nieuwe Rock Tracks uitzending. Fijn dat je erbij bent. We hebben weer een boordevol programma. Tot de klok van 11 uur. Natuurlijk een nieuwe cd van de week. Die komt voorbij in het tweede uur. Dat is het album Cold Velvet van de band The Night Eternal. Aanstaande vrijdagavond, of vrijdag bedoel ik, komt hij uit bij Metal Blade Records. In het derde uur hoor je nieuw materiaal van onder andere Anthrax, Pirate Queen en Unzucht. En wat oudjes van onder andere Municipal Waste, Vitamin X en Metallica. De tweede uur, de nieuwste van Gary Barden. Die kennen we nog uit de band van Michael Schenker. Nieuwe Ceremony en Mortemia. En terug in de tijd gaan we met onder andere de formatie Germs. Een oude punkformatie. En ook Motorhead komt voorbij. De eerste uur, de nieuwste singles zometeen van Jared James Nichols. Nieuwe van Stephen Wilson Jr. Tony Iommi. En ook de nieuwe Asia komt voorbij. En wat oudjes van onder andere Ozzy Osbourne. Deep Purple en de band die aanstaande donderdag in de buurt optreedt. En dat is Wolfmother.

Hey, ATV 4 en KL85 is dit Rock Tracks met White Unicorn. Het optreden van donderdagavond is al uitverkocht. Maar ze optreden, dat hoor je straks natuurlijk in de concertagenda. Dit is Wolf Mother.

Bunton. En ja, wordt omschreven als echt rock'n'roll anthem met luide gitaren en big hooks. En een flinke dosis rock attitude. Dus dat hoorde je zojuist, de nieuwste Jared James Nichols. En dat naar muziek van Wolfmother, de band die ook al een tijdje meedraait. En dat was dus White Unicorn. En aanstaande donderdag dan zijn ze in de Zwolle voor een optreden. Meer erover straks in de concertagenda. Wel, volgende is Ted Nugent. En dat is samenwerking met Meatloaf, die voordat hij echt doorbrak op een album van Ted Nugent meedeed. En dat is onder andere dit nummer waar Meatloaf op meezong. I love you, so I told you a lie.

Legendarische formatie MC5. Met onder andere Vernon Reid erbij als gastmuzikant op een nummer Can Be Found. In 2022 toekondigde Wayne Kramer aan dat er in het voorjaar van het jaar een tournee onder de naam We Are All MC5 zou plaatsvinden. En dat er later dit jaar ook een nieuw studioalbum van MC5 zou verschijnen. Geproduceerd door Bob Ezrin, waarbij de oorspronkelijke MC5 drummer Dennis Fonsen ook nog op twee nummers meespelen. In 2023 maakt Wayne Kramer bekend dat het album in het voorjaar van 2024 zou uitkomen. Maar Wayne Kramer overleed op 2 februari 2024. Waardoor Fonsen als enige oorspronkelijke bandlid overbleef. In 2024 werd MC5 nog opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame in de categorie Musical Excellence. Op 9 mei 2024 overleed ook Wayne Thompson op 75-jarige leeftijd. En Wayne Kramer was natuurlijk de andere. Helaas dus niemand meer in leven van de band MC5. Heavy Lifting was het laatste album. Die verscheen dan op 18 oktober 2024. Wel, iets anders, iets nieuws. Vorige week draaide ik hem ook al eventjes voor je. Dat is de band van Stephen Wilson Jr. Hij komt uit Indiana en deze single is samen met Miranda Lambert. Het nummer Hardwired.

Vorige week hadden we natuurlijk in de studio te gast de band Dan Blanche. Tenminste, drie bandleden uit Dan Blanche. En daar had ik Tony en Jommie ook gepland. Maar toen kwam ik iets tijd kort. Dus vorige week overgeslagen. Maar vanavond weer helemaal goed gemaakt. Zijn nieuwe single World Alone. En dat samen met Jern Lende op zang. Tony en Jommie staat trouwens op donderdag 17 september. Eén avond op het podium van het Royal Birmingham Conservatorium. In dat vorige gesprek over zijn indrukwekkende carrière. En zijn band met Birmingham. De heavy metal pionier, die inmiddels meer dan 45 albums op zijn naam heeft, brengt in oktober van dit jaar zijn nieuwe cd uit, From the Dark. Hij hielp mee met Black Sabbath het geluid van heavy metal vorm te geven en groeide uit tot een van de meest invloedrijke gitaristen ooit, ondanks een ongeluk waarbij hij de vingertoppen van twee vingers verloor. Tijdens de avond zal hij terugblikken op zijn carrière, samenwerkingen en ook legendarische tournees. Waaronder het afscheid van Black Sabbath in 2025 tijdens Back to the Beginning, kort voor het overlijden van Ozzy Osbourne. En we gaan naar van de ene metal pionier, rock pionier, naar de andere, Ritchie Blackmore. Die stond afgelopen 12 augustus namelijk voor het eerst in ruim 30 jaar weer op het podium met Deep Purple. En dat tijdens een concert in One Tag New York. De 81-jarige gitarist die de band in 1993 definitief verliet, speelde samen met zijn voormalige bandleden de klassieke Smoke on the Water, waarmee de reguliere set werd afgesloten. En zanger Ian Gillan noemde Blackmore na aflopende legende en medeoprichter van Deep Purple, waarbij Blackmore zelf aangaf dat hij vooral voor de nostalgie één nummer wilde meespelen. Wel, we horen nou Deep Purple in die oude tijd met Black Knight in de live uitvoering.

0: heerlijke southern rock muziek van Outlaws. Dat waren ze met Dixie Highway. En daarna Deep Purple met Black Knight. Zometeen de nieuwe ACA, nieuwe single van ACA. Maar eerst gaan we naar wat concertinformatie.
1: Hi, I'm Doro Pesch and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: Aanstaande donderdag het uitverkochte optreden van Wolf Mother in Hedon te Zwolle. 23 augustus, volgende week zondag is dat, dan spelen de Borstels. Dus als je voor muziek houdt zoals zojuist van de Outlaws, zij maken ook een Southern Blues Rock. En dat is bij MC De Zweef, zondagmiddag vanaf 2:30. 29 augustus is er in het Openluchttheater te Ommen de Project Songs Reunie in het kader van Jan Douwe-Kroeskes en 2 meter sessies met ook een optreden van John Watts van Fischer Z. 28 tot 30 augustus is het Metallica bij Carolina met optredens op zaterdag van Present Danger, Bloody Sabbath en Deadhead. En Deadhead draaien we nog in de derde uur vanavond. Oldieze speelt op vrijdag 12 september bij MC De Zweef in Nieuw-Leuzen. Zaterdag 12 september is dat. 19 september het Cigabos Guitar Festival, dat is weer bij Caluna. 17 september ook bij Caluna, de Amerikaanse dag. En dat is natuurlijk weer op de traditionele laatste zondag van de maand september. Met de Black Hills Bandits, Delirium 05, Jurassic Park en Three Strings Down. 17 oktober speelt bij Caluna de band Anvil met Killer. En dat is de 17 oktober. 7 november hebben we Vengeance op het podium staan bij dezelfde gelegenheid. En 20 november in Nieuw-Leusen bij MC De Zweef is een optreden van de band Sun King. En dat is de cult tribute hier uit de regio. Wel, we gaan gauw door met ACA. Van ACA hebben we de nieuwe single Echo of You. En dat is uitgebracht van de week met een videoclip erbij als voorproefje op het album Indigo. Die op 6 november verschijnt bij Frontiers Music. Dit is de nieuwe ACA.

I don't want to change the world. Hij heeft toch wel zeker zijn sporen nagelaten in deze wereld. Ozzy Osbourne. Een mooie track van het album No More Tears. Geweldige track. Het eerste uurtje zit er bijna op. Ik heb nog één nummer voor je. En ja, soms gebeuren van die dingen in het leven. Daar word je even stil van. Voor Aarte, dit is Queensryche. Silent Lucidity. Tot zo in het tweede uurtje Rock Tracks.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.

0: het jaar 1995. Motorhead met Over Your Shoulder. Het nummer is te vinden op het album Sacrifice. En het begin van het tweede uurtje Rock Tracks. Met in dit uur de CD van de week van de band The Night Eternal. Het album Cold Velvet komt aanstaande vrijdag uit. En daarvan kunnen we vanavond toch vast twee nummers draaien. Door nog eens nieuw materiaal voorbij komen van Gary John Barden. Nieuws van James Kennedy en The Underdogs. Velveteen Queen, Night Ranger zometeen. En we gaan gelijk door met de nieuwste single van Velvet Rush. Bijzonder lekkere track. Het nummer heet Nature of the Beast. En natuurlijk ook nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. Maar daar gaan we straks mee verder. We gaan eens luisteren naar Velvet Rush.
1: Vette riffs, pakkende melodieën. Ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

van Marty Night Ranger. Je hoorde ze zojuist met When You Close Your Eyes. De 2026 versie. Deze band brengt op 28 augustus aanstaande het nieuwe album Best Of uit bij Frontiers Music. Met geremixte en geremasterde klassiekers uit hun ruim 40-jarige carrière. Dus ze draaien al een tijdje mee. Als voorproefje verscheen er een remaster van When You Close Your Eyes afgelopen week. En inclusief een officiële visualizer, een videootje dus. En ja, naast bekende hits zoals Sister Christian, Don't Tell Me You Love Me en You Can Still Rock in America bevat de compilatie ook nummers uit de afgelopen 20 jaar waarmee de band zijn voortdurende muzikale ontwikkeling benadrukt. De CD en dubbel LP bevatten bovendien twee bonus tracks en dat zijn een live versie van Wasted Time en een bijzondere feestelijke uitvoering van Feliz Navidad. En dat is natuurlijk mooi voor de kerst alvast. Wel, van deze band Night Ranger gaan we door naar Mortemia van Morten van onder andere in, Tristania. Hij heeft een album gemaakt met allemaal zangeressen voornamelijk. En dat allemaal in de gothic metal sfeer. Bekende klassiekers zijn dan omgedoopt naar een gothic metal nummer. Dit nummer is ook ooit al wel eens omgedoopt door de band Within Temptation naar een gothic uitvoering. En dan heb ik het over Running Up Dead Hill. Je hoort vanavond Mortemia met op zang Federica Lana. Dit is Running Up Dead Hill.

The Night Eternal, vanavond CD van de week hier in Rock Tracks. Je hoorde ze zojuist met de nummer Where This World Ends. En vandaag had ik ook weer een clipje op TikTok gepost met een fragment uit dit nummer. Het nummer is te vinden op het album Cold Velvet. En dat is dus de CD die aanstaande vrijdag uitkomt bij het label Metal Blade Records. De band The Night Eternal. Dus ja, en als je trouwens Rock Tracks nog niet volgt op TikTok, dan doe het vooral. Afgelopen week zijn er maar liefst 200 bijgekomen. Dus het loopt in één keer storm. Geweldig is dat. En er staan allemaal filmpjes op van ter promotie van de Rock Tracks uitzending. En af en toe wat andere dingen, zoals van het optreden de afgelopen week van Municipal Waste en Vitamin X. Jawel, dat was afgelopen week bij Kaluna. En daar zijn nog wat clipjes van op. Dus als je daar terug wil kijken, kijk dan even op TikTok en dan rocktracks_. Radio, daar is het op te vinden. Wel, van de Night Eternal gaan we naar Gary John Barden. We kennen hem nog uit zijn tijd van de Michael Schenker Group. Deze legendarische zanger heeft een nieuwe single uitgebracht, de nummer Empowered Emotions. En dat is de titelsong van zijn gelijknamige album, dat op 18 september verschijnt bij Frontiers Music. En dat album dat markeert bovendien 25-jarige samenwerking tussen Gary Barden en producer, muzikant Michael Foss. Dus het klinkt weer bijzonder vet allemaal. En Don Airey van Deep Purple speelt trouwens ook nog mee op het nummer. En Michael Schenker speelt zelfs nog een gitaarsolo op het nummer Dark Water. En verder ook nog wat gastmuzikanten zoals Brian Titchy, Barry Sparks en Tommy Denander. En vanavond dus een nieuwe single Empowered Emotions. Dit is de nieuwste van Gary John Barden. En dan hebben we zometeen ook de nieuwste van James Kennedy en The Underdogs.

0: Nootje, 1979 maar liefst. De formatie Germs met Lexicon Devil. En dat ook met speciale dank aan Jonne Roelofs. Bedankt voor de tip, jongen. En dat na muziek van James Kennedy en The Underdogs. Dat was weer een nieuwe release. De nieuwe single is het nummer Shadows. Die hoorde je zojuist. En die komt pas 28 augustus uit bij Connect Records. Wordt de derde single van het aankomende album Rebel. En dat nummer wijkt een beetje af van de eerdere punk en metal energie. En kiest voor een melodieuzer, met tempo geluid met een meezingbare refrein. En een opvallende gitaarsolo van Jack Davies. En dat hoorde je dus voor de track Lexicon Devil van de band Germs. Garen Jobbar was eerst in het rijtje van drie. Het is weer tijd voor de formatie The Night Eternal. Vanavond zijn ze met het album Cold Velvet, wat aanstaande vrijdag uitkomt.
1: De CD van de week.
0: En je hoort ze met Yuri Dies, oftewel Don't Look Back.

Uit Zweden komen ze, Velveteen Queen. Je hoorde ze met het nummer Too Far Gone. De nieuwe single is dat. En dat is het derde voorproefje op de nieuwe cd. Het album The Greater Good. Die komt op 18 september uit bij Silver Lining Music. En ze komen uit Zweden, dus Velveteen Queen. En dat na muziek van The Night Eternal. Vanavond cd van de week. Naast aan de donderdag dan hoor je ze weer voorbij komen op Killity 5. Met ook nog wat extra nummers. Dus dat aanstaande donderdag. Dus we gaan eens door met Ceremony. Ze hebben ook pas een nieuwe cd uitgebracht. Dit nummer is daarvan afkomstig. Deep Down, Where I Belong. De nieuwste Ceremony.

0: De bijnaam van de formatie die je net hoorde, die viel me erg op. En ja, en dat klinkt ook nog lekker. Het is namelijk de band Beatrix. Jawel, naar onze voormalige koningin. Beatrix, zo schreef je het ook gewoon. En ja, je hoorde zojuist een nieuw nummer, ook genaamd Beatrix. En dat is dus de nieuwe single van deze formatie. Even kijken, ik had er nog wat meer informatie over trouwens. Ze komen uit Finland. Jawel, dat is de eerste single die je net hoorde. Afkomstig van het komende conceptalbum waaraan de band sinds de oprichting in 2019 al werkt. Dus ja, dat belooft wat. Dus de band Beatrix vanavond voor het eerst te horen. En ook nog even een ander berichtje trouwens tussendoor, nu we toch bezig zijn. De band Wolf komt namelijk ook met een nieuwe cd. Het 10e studioalbum komt eraan van deze band. Uit Zweden komen zij en dat wordt het album Hour of the Wolf. Wordt het 10e studioalbum dus. 20 november is de release datum. En de eerste single is Death Satellite en die komt aanstaande vrijdag uit. Dus de band Wolf. Wel, met deze berichten gaan we weer door naar een track... Een release van de band The Dead Daisies. Jawel, vorige week had ik het bericht natuurlijk over Glenn Hughes. Dat hij al zijn optredens moet afzeggen vanwege een open hart operatie die hij moet ondergaan. En vanavond nog even een track van The Dead Daisies met Glenn Hughes.
1: Hi, this is Glenn Hughes and this is Radio Rock Track.

Dead Daisies met Holy Crown, oftewel Shake the Memory. We gaan eruit met High Road the Hero. Uit Houston zijn ze afkomstig, deze rap rock artiest. En deze heeft een nieuwe single uitgebracht, het nummer Woodstock 99. En dat is een mooie combinatie van hip-hop, punk en zware rock. En haalt inspiratie uit de chaotische gebeurtenissen rondom Woodstock 99. Dus dat klapte de titel een beetje. Tot zo in het derde uurtje Rock Tracks.

0: zometeen meer.
1: Rock Tracks.
0: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de eerste Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Rock Tracks.
4: TV 4.

0: Het origineel is van de formatie Killing Joke. Je hoorde Metallica met hun uitvoering van The Wait. Jawel, het laatste uurtje Rock Tracks alweer. Het avondje vliegt voorbij, maar gelukkig nog een vol uur met ook lekkere nieuwe releases. Nieuwe Anthrax komt er straks aan. We hebben Iron Savior. Ook nog de twee bands die afgelopen week bij Kaluna waren. Vitamin X en Municipal Waste. En ook nog wat live muziek van Testament. Met Blind Channel en Unzucht en Psychroptic. Nog veel meer, dus het laatste uurtje Rock Tracks zit ook lekker vol. En natuurlijk ook nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. Niet zo heel veel nieuws vanavond, dus veel tijd voor muziek. Ik kan melden over Slipknot nog wat. Dat is dat gisteren bekend werd dat DJ en toetsenist Sid Wilson per direct geen deel meer uitmaakt van Slipknot. Hij was daar 28 jaar aan verbonden en die periode is nou een einde gekomen. Volgens de band was zijn vertrek al langere tijd in voorbereiding en zou zijn gedrag tegenover bandleden een belangrijke reden voor het ontslag zijn geweest. En gitarist Jim Root reageerde eerder cryptisch op de berichtgeving met de oproep om niet alles te geloven wat er wordt geschreven en eerst op meer informatie te wachten. En hij kwam in 1998 bij Slipknot en was sindsdien verantwoordelijk voor onder meer de geluidseffecten en de achtergrondgeluiden. En daarnaast werd hij ook nog regelmatig als DJ Starscream. Wel, dat was even een berichtje over Slipknot. Je hoort ze niet. Ik heb muziek voor je van Pirate Queen. Van hun de nieuwste single, Lixion.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

nieuwste eindtracks vanavond voor deze horen in Rock Tracks met Everybody's Got a Plan. Had de laatste lover en beloofd dat ze hier voorbij zou komen. Wel, bij deze was dat dus de nieuwste eindtracks. Na muziek van Pirate Queen. Van de eindtracks gaan we naar Iron Savior. Vorige week ook even gedraaid. En omdat het toch zo lang is geleden dat ze wat hebben uitgebracht. En ze nog naar Nederland komen, draaien we ze nog een keertje. Dan heb ik het over Iron Savior dus. De nieuwe single Back from the Fires of Hell. En op 13 november aanstaande komt de nieuwe cd uit van Iron Savior. Dat is het album Deathbringer. 4 september kun je ze live zien in Nederland in Amstelveen op het Heavy Metal Maniacs Festival. Je hoort ze nou in Rock Tracks, de nieuwste Iron Savior.

0: heerlijk optreden afgelopen week bij Kaluna Municipal Waste. Die hoorden ze met Demoralizer. En dan naar muziek van Vitamin X, de band die de avond opende. En de man, de zanger van de band, nog even kort gesproken. Nog even een jingletje gesproken. Ik had de cd nog even gekocht van de band. En hij vertelde tijdens het optreden dat 20 jaar geleden Municipal Waste de opener was voor Vitamin X. Dus en afgelopen dinsdag waren de rollen omgedraaid. Maar mooi dat de heren nog met elkaar op pad gaan. En wel, was zeer de moeite waard. Clipjes daarvan heb ik op de TikTok-pagina gepost van Rocktracks. Dus tiktok.com en dan @rocktracks_radio. Vergeet niet even toe te voegen en dan kun je alles mooi in de gaten houden. Dus ja, dat gebeurt allemaal online op TikTok. Dus wel, dat was weer genoeg promotie daarvoor. We gaan naar Testament. Volgens mij is dat van Dynamo Open Air Live. Als ik het goed heb, het is een nummer Over the Wall. Dit weekend vindt Dynamo ook plaats. Dus mooi toepasselijk. De formatie Testament.
1: We got the mic. It's that song. Song I wish, I know all of you wish you could do. You want to do on this song? Let's come over this wall. Over the wall.

nieuwste Unzucht, een beetje Duitsstalig, is ook wel eens zalig. Dat waren ze met Apocalypsis. En dat na muziek van Testament. Zo meteen terug in de tijd met Deadhead. De band die op 29 augustus op het Metallica Weekend speelt. En dat is terug te lezen op rocktracks.nl bij de concertagenda. Ik heb nou de nieuwe Blind Channel voor je met Diana.

In de Cordless Live bij Kluna Deadhead dragen ze met I Tormentor. Ze spelen op het Vitelli Camp Weekend. Dat is dus over 2 weken. Wel, we gaan door met Demo Bogier van hun nieuwste CD. Hoor je As Seen in the Unseen. Ik had de release gemist toen die uitkwam, maar gelukkig was nog te downloaden. En draaien we nou gewoon af en toe nog een track van de nieuwste Demo Bogier.

As Seen en The Unseen, de nieuwste demo vlog hier. We gaan eruit met in ieder geval Godflesh en als het lukt nog de nieuwste Distant. Ik wens je alvast een hele fijne voortzetting van dit weekend. We zijn er donderdagavond op KLET 5 van 8 tot 11. Vrijdagsnachts wordt dit herhaald bij KLET 5 en zaterdag zijn we weer op RTV 4. Dus tot dan.

0: Jesus, ridicule everything you hear, Christine.
1: RTP.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: Dutch Blues Radio.
1: RTP 4.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
6: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
7: Ha, buurvrouw! Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: NTV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.